0: ging naar een ijsheer die een maatjes onderzocht. Die vink bezinkt ik nooit meer, ik voelde mij bekocht. Het was nog een jong gesje, ik kwam er pas van school. Hij zei,
1: ga je geen bloed?

als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenbladen wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. Weer de nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 iemand om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van Kiev. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. België gaat meer samenwerken met de Amerikaanse FBI om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin gezegd vlak na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten. Het is de bedoeling om de informatieuitwisseling te versterken, zei hij. En de FBI heeft aangeboden om Belgische agenten te trainen in het gebruik van artificiële intelligentie. De klemtoon in de samenwerking ligt in de bestrijding van de internationale drugscriminaliteit. Quentin heeft in de VS ook topmensen van de CIA, de drugsbestrijdingsdienst DEA en van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad ontmoet. De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is één van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan op samen met de werkgeversorganisaties. Het is belangrijk tijdens de begrotingsonderhandelingen, zegt VBO-topman Pieter Timmermans.
1: Het ging te veel over alleen belastingen. En met belastingen creëer je geen groei, integendeel. Vandaar dat we naast een besparingsplan ook een groeiplan nodig hebben. Dus ik vind dat belangrijk dat een partij dat op tafel legt.
0: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de Belgische begroting te verkleinen. Vannacht wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal rond 13 graden de komende uren. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. De dagen nadien wordt het nog wat zachter met vrijdag maximaal tot 23 graden en zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Het is 4 uur en heel goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping rond middernacht onze tijd persoonlijk verwelkomd in Washington DC. En dat voor een 3-daags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven vlak na de landing. Werd ook bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over een handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak, terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben er nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van hun eigen modellen. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
1: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei nog. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat die modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van de hoofdstad. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. De Oekraïnse president Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. En de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez belooft dat er verkiezingen zullen gehouden worden in haar land. Dat zei ze voor de algemene vergadering van de VN in New York. Ze bedankte ook de Amerikaanse president Trump voor het herstel van de diplomatieke betrekkingen. Begin dit jaar was er een machtswissel in Venezuela. President Maduro werd bij een militaire operatie door de Amerikanen opgepakt en meegenomen naar de VS, waar hij gevangen zit. Rodríguez mocht hem opvolgen en sloot nadien ook een akkoord met de VS over de enorme reserves olie in het land. Vannacht nog wat wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we een mooie dag met zon, hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De lonen in ons land stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering, waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop die index krijgt. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werkgevers blijven terughoudend, zegt Wouter Beukels van Randstad.
1: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslagen te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt. Ja.
0: De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van hun plan waarmee ze de Belgische economie sneller willen laten groeien. MR stelde het plan op samen met de werkgeversorganisaties. Unizo-topman Bart Buyssen is blij dat MR het tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel legt.
2: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren hebben geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
0: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. In Australië is de overheidswebsite van de gezondheidsdienst gehackt door een AI-agent van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem kreeg toegang tot gezondheidsgegevens die niet openbaar zijn. Het zou de eerste keer zijn dat een AI-agent zichzelf toegang gaf tot een overheidswebsite. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel en is ook misnoegd dat Australië pas 3 maanden na het incident op de hoogte is gebracht. OpenAI zegt dat hun agent onbedoeld de medische website is binnengedrongen en dat het niet tot bij de patiëntendossiers is geraakt. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben de CEO's van 3 grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden en dan is het een risico voor de hele mensheid, zegt Daria Amadei van Anthropic.
3: These questions are global in scope and concern all of humanity. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: MOD beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel mogelijk zou vertragen, zodat modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd mocht AS Roma een strafschop nemen, maar de bal ging tegen de paal. De volgende wedstrijd van OH Leuven is tegen Paris Saint-Germain. Het weer dan nog. We krijgen zon en hoge wolken. Temperaturen tot 21 graden. En vrijdag zelfs tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

donker. Hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterrengeflonker. Hij kneep ze, maar kneep ze zacht. En was er eens eentje dat weende of riep, geen mens die het hoorde of zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep en ploegde zijn veld bij dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek, hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij

voor zijn zerk. Het werd een lijkmis vol pracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen.

plonker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zij bij doop

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Vlaanderen zijn er op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Op dit ogenblik hebben daardoor nog zo'n 4 op de 10 gemeenten een publiek binnenzwembad. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook voor poetspersoneel en redders lopen op. En doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. De stad Aalst heeft enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad gebouwd, zegt schepen Matthias de Ridder.
1: Ik denk niet dat wij een andere keuze kunnen maken in Aalst. Ik snap wel dat kleinere besturen, dat dat voor hen een financieel moeilijk verhaal is. En ik zou iedereen die het overweegt het zeker aanraden, maar ook aanraden om met de omliggende gemeenten en steden te praten om te zien of dat er niet een soort partnership kan tot stand komen onder elkaar. Want uiteindelijk profiteert er niet alleen de stad zelf van, maar zeker ook de gemeenten en steden er rond.
0: Een kaart met alle zwembaden in Vlaanderen vindt u in de app van VRT Nieuws. De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks nog bovenop de automatische indexering. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele opslag bovenop de index ontvangt. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Volgens verloningsexpert Wouter Beukels zijn werkgevers door de economische onzekerheid al jaren erg voorzichtig met extra opslag.
2: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de COVID-crisis eigenlijk nog lager. Toen met 0,8%. De laatste jaren zien we dat die reële loongroei, dus die loongroei zonder index, al heel de tijd aan het dalen is. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
0: De Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan belangrijke ontmoetingen over onder meer handel op het programma, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit Washington.
3: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de 2 landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie.
0: En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben de CEO's van 3 grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan worden gehouden. En dat is dan een risico voor de hele mensheid, zegt Dario Amodei van Anthropic.
4: These questions are global in scope and concern all of humanity. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: Amodei beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel mogelijk zou vertragen, zodat modellen die op de markt komen veilig kunnen zijn. 2 sportberichten nog. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma dan een strafschop, maar de bal ging tegen de paal. De volgende match van OHL is tegen Paris Saint-Germain. En de Red Dragons, de nationale volleybalvrouwen of volleybalploeg bij de mannen, zo is het, zijn uitgeschakeld op het EK in de kwartfinales. Tegen Slovenië werd het 3-1 met setstanden 25-22, nog eens 25-22, 20-25 en 25-13. Al vroeg in de wedstrijd verloren de Belgen kapitein Sam de Roo. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Loden. Op de E25 bij Luik is de Quarte Tunnel in beide richtingen dicht. Dat komt door werkzaamheden.
6: Radio Bene.
5: Goedemorgen, tot 9 uur probeer ik veel muziekliefhebbers klaar wakker te krijgen en we vliegen er meteen in, hopelijk zonder blutsen en builen, op de botsauto's.
6: Radio Bene, klaar wakker. Herbert Verhagen.

Morgen verschijnt een nieuwe album van Guido Belcanto, Het paviljoen der menselijke driften. Honger en dorst hoort daar ook bij. Ben je aan het genieten van je eerste boterham met een heerlijke mok koffie? Smakelijk!

Trini Lopez uit de jaren 60. Maar het liedje is al veel ouder. If I Had a Hammer werd in 1950 al uitgebracht door The Weavers, een Amerikaanse folkgroep. En nu een schreeuw van Kleimans en Van Geel. Niet omdat er een harige spin in hun kleedkamer zit. Er is een andere reden. Radio Bene.

0: extreem.
1: Met Kleimans en Van Geel werd het 14 over 6. 24 september vandaag, op diezelfde dag in 1493, vertrok Christoffel Columbus met een vloot van 17 schepen vol soldaten, kolonisten en priesters op zijn tweede expeditie. En tijdens die reis heeft hij onder meer de kolonie Santo Domingo gesticht, de later hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. Aan die ontdekkingsreis koppelen we met veel plezier een mooie evergreen van Roger Whittaker. New Worlds in the Morning.

de Nederlandse groep Time Bandits over de verleidingen van het nachtleven. Het is donderdag, hè? Die donderdagavond is bij veel studenten het moment om uit te gaan. En morgenochtend zie ik er vast weer naar hun kot waggelen of strompelen. En ook de volgende evergreen is van Nederlandse makelij T-Sets.

preset tot even voor 6:30. En nu een leuk verhaal van Freemout over een dame die minstens zo mooi is als Evi Grajaert en meezingt met Als een leeuw in een kooi van Willy Sommers.

Nog niet zo lang geleden hoorde ik in een Nederlandse podcast dat Demis Roussos een kind heeft verwekt in Nederland, een zekere Averis. Die ontdekte pas na 36 jaar dat hij een beroemde vader had. Zijn moeder bleek vroeger fan te zijn van Demis Roussos en was ook de secretaresse van zijn fanclub. Van het een kwam het ander. Aha. En de familie van de overleden zanger die heeft Averis met open armen ontvangen.

Stevie Wonder tot bijna 7 over half 7. Zou jij nog weten wat je eerste single, LP of cassette was die je ooit hebt gekocht? En waarom was je zo zot van dat liedje? Het zou het iets van je leven kunnen zijn en je kan het hier aanvragen. Ik heb alleen een bericht van je nodig en dat kan je makkelijk sturen naar mij via Radio BNE op VRT Max.

1983 staat er op de hoes van The Border van America. Ik ben dan altijd benieuwd naar wie het ooit heeft aangedurfd om zo'n bijzondere evergreen te coveren. Wel, ik zie maar één naam staan. Gerard Joling, die bracht het ook uit. En daarmee zijn we in Nederland beland. Komend voorjaar is dat het voornaamste werkterrein van Tana Winner.

0: It's In His Kiss, Betty Everett. Het is 7:15. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Hoorde ik daar jouw kat kussen? Allee, bedoel jij, naar je poes toe?
1: Mm. Ja, maar ik doe dat toch dikwijls. Je hoort dat zelfs op de radio soms in mijn weerbericht.
0: Ah, oké. Tof. Goedemorgen, Mitzi, ook. Ja.
1: Momenteel is ze niet meer op mijn bureau, daar straks wel. Ja.
0: Zeg het eens, na zomerweer vandaag.
1: Ja, dat is zo. Flink wat zon. Er zijn ook wel wat wolkenvelden af en toe. Temperaturen rond 19 à 20 graden. Een beetje frisser dan gisteren. Een noordenwind zorgt daarvoor. Ook al is die zwak veranderlijk. Ja, dus toch zorgt toch voor een beetje afkoeling in vergelijking met gisteren. Niet zo heel veel. Volgende nacht helder weer. Temperaturen rond 9 graden. En morgen ook veel zon. Maxima rond 24 graden al. Kempen 25. Zaterdag zijn er soms meer wolkenvelden. Er is zelfs kans op een drupje regen in het westen. Er zijn ook perioden met zon uiteraard. Hetzelfde voor zondag. Dan is het wel volledig droog. Met temperaturen die zaterdag rond 20, 21 graden schommelen in het westen. Rond een 22, 23 in het oosten en centrum. Zondag ook. Ja, dan zitten we alweer rond 3, 24 graden op de meeste plaatsen. Met uiteraard zonnige perioden en bewolktere momenten hier en daar. Maandag ziet er goed uit. Dinsdag, woensdag ook. Maar een buitje kan wel. Dat is vooral de nacht van zondag op maandag of maandag overdag. Het is echt heel weinig. Maar het kan wel wat gedruppel opleveren. De temperaturen blijven het goed doen. 4, 25 graden. En dan dinsdag, ja, plots uit het niets, 7, 28. Een uitschieter. Ook woensdag zitten we nog rond 27 graden. De kansen op een aantal regen- of onweersbuien die stijgen dan wel vanaf woensdagavond. Donderdag zijn die buien ook wat meer kansrijker. En dan zou het kwik terugvallen op 21 graden. En dan gaat het naar een 20-tal graden ongeveer. Dat eerste weekend van oktober. En de eerste volle week van oktober zitten we rond 18 à 20 graden. Dus ja, koud wordt het zeker niet. Het blijft gewoon warm tot zeer warm voor de tijd van het jaar. En dus uiteraard zit daar de nodige zonneschijn bij. Al zijn er soms ook wel eens een aantal wolkenvelden. Of later volgende week ook een bui.
0: En de nachten qua temperatuur?
1: Dat is ook vrij hoog. Momenteel zit dat rond de 9 à 12 graden. Maar dan gaat dat weer naar 15. En zie ik zelfs op dinsdag of woensdag dat naar een 18 graden kan gaan. En dan zakt dat terug geleidelijk naar 12 graden. Dus ja, dat is niet nazomer. Dat is geen nazomer, dat is gewoon zomer.
0: Ja, amai. Heel straf allemaal. Bedankt, tot straks, 7:45.
1: Tot dan.

Deze week maakte Luc Steno een selfie bij de toren van Pisa. Vanaf zaterdag pikt hij dan de draad weer op van zijn optredens in Vlaanderen. Waar is de tijd dat je alleen een stem hoorde door de radio en je op geen 100 jaar wist hoe die persoon eruit zag? In 1979 al vreesden de Buggles dat televisie en videoclips de radio van de kaart zou vegen. Echter, niks is minder waar.

0: Enigma. Zegt de naam Freddie Quinn je nog iets? Eén van zijn nummers werd aangevraagd. Je krijgt het na het nieuws.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
5: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
5: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: RTT Nieuws met Lode Roels. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. 4 op de 10 Vlaamse gemeenten hebben nog een publiek binnenzwembad. En de Chinese president Xi is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. Goedemorgen. De lonen in ons land stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering. Dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag krijgt bovenop de index. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werkgevers zijn terughoudend, zegt Wouter Beukels van Randstad.
1: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslagen te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt, ja.
0: Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks vaak wel een alternatief om de koopkracht van hun werknemers te verhogen, zegt nog iets Wouter Beukels.
1: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven. Zowel voor kleine KMO's is het heel erg haalbaar, want het is administratief heel eenvoudig om in te voeren. Maar ook grote bedrijven pikken graag die extra koopkracht die ze kunnen geven aan hun werknemers mee.
0: In Vlaanderen hebben nog maar 4 op de 10 gemeenten een openbaar zwembad. De afgelopen 20 jaar zijn 50 zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook de kosten voor poetspersoneel en redders lopen op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van de stad Aalst, waar enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad werd gebouwd.
2: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
0: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. Een kaart met alle zwembaden en hun prijzen vindt u in de app van VRT Nieuws. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. Dat is op zich positief nieuws, maar het overmatig drinken neemt de laatste jaren wel minder af. Het aantal jongeren dat aan binge drinken doet is nog te hoog, zegt Kathleen Peleman, directeur bij het VAD.
3: Binge drinken, en dat is het drinken van 4 of 6 glazen, voor jongens respectievelijk meisjes, op 2 uur tijd, dat blijft eigenlijk hoog. Dat daalt niet verder. Ondertussen is dat 1/5 van de jongeren die het voorbije jaar dan toch wel 1 keer aan binge drinken deed. En bij de 17-18-jarigen is dat bijna de helft. Dus dat is echt wel te veel.
0: Opvallend is dat alcoholgebruik bij jongeren steeds vaker tot problemen leidt. Het aantal leerlingen dat door alcoholgebruik problemen krijgt op school of met de politie, dat is in 10 jaar tijd verdubbeld. Ook ziekenhuis- en spoedopnames na alcoholgebruik komen vandaag veel vaker voor. De Chinese president Xi is in de Verenigde Staten aangekomen voor een staatsbezoek. Hij werd op de luchthaven bij Washington opgewacht door de Amerikaanse president Trump zelf. Dat zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
4: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Het was van 1962 geleden dat een Amerikaanse president dat deed voor een buitenlandse leider. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Er klinkt wel kritiek, ook binnen de Republikeinse partij, op het feit dat de president de rode loper uitrolt voor de leider van de grootste rivaal van de VS. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie. 'S Avonds volgt dan nog een staatsbanket.
0: In Australië is de overheidswebsite van de gezondheidsdienst gehackt door een AI-agent van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem kreeg toegang tot gezondheidsgegevens die niet openbaar zijn. Het zou de eerste keer zijn dat een AI-agent zichzelf toegang gaf tot een overheidswebsite. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel en is ook misnoegd dat Australië pas 3 maanden na de feiten op de hoogte werd gebracht. OpenAI zegt dat hun agent onbedoeld de medische gegevens en website is binnengedrongen en dat ze niet tot bij de patiëntendossiers zijn geraakt. In de VN-veiligheidsraad hebben de topmannen van 3 grote AI-bedrijven intussen nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van artificiële intelligentie. AI ontwikkelt zich volgens hen nu zo snel dat de gevolgen voor onze veiligheid groot kunnen zijn. De CEO van Anthropic zegt dat hij de ontwikkeling van AI zoveel mogelijk zal gaan vertragen, zodat elk nieuw model dat op de markt komt zeker veilig is.
5: We will slow down as much as necessary in order to make sure that every successive AI technology that we release is actually safe.
0: Na de parlementsverkiezingen van gisteren in Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij op kop. Volgens de voorlopige uitslagen zou ze ongeveer 1/4 van de zetels in het parlement halen. De 2 andere partijen die nu in de regering zitten volgen op 2 en 3. Gisteren is minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen en dat is het laagste cijfer in 20 jaar. Er is veel sociale onrust in het land, vooral dan onder de jongere bevolking die weinig toekomst ziet in Marokko. Sport in de Champions League. Voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven zijn eerste wedstrijd 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd miste AS Roma nog een penalty. Doelvrouw Louise Seynhaven van Leuven is tevreden.
6: Zeker, dat is een mooie start van de campagne. Roma is een heel goede ploeg, zeker voor Italië. En ik denk dat we een mooie prestatie hebben neergezet vandaag. Tempo lag heel hoog bij hun, maar ik denk dat we onze job hebben gedaan gewoon.
0: Voor een volgende match moeten de vrouwen van OH Leuven naar Paris Saint-Germain. De Red Dragons, dat is de nationale volleybalploeg bij de mannen, die zijn uitgeschakeld op het EK in de kwartfinales. Tegen Slovenië werd het 3-1. Al vroeg in de wedstrijd verloren de Belgen kapitein Sam de Roo met een blessure. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis heeft de afstaande Belgen 0-1 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor het eerste enkelspel. Nu is het aan Greet Minne voor het tweede duel. Heel wat speelsters van de Belgische ploeg lieten verstek gaan of zijn geblesseerd. En het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India worden georganiseerd. Dat heeft de UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier wel op de kaart zetten als sportnatie. 2 jaar later, in 2034, zal het WK in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. Het WK wielrennen van dit jaar vindt momenteel plaats in Montreal, in Canada. Daar beginnen vandaag de wegritten op het WK met de belofte bij de vrouwen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en een graad of 23. Zaterdag start mooi, later meer wolken en kans op een lokale bui in het westen. We halen zaterdag tot 26 graden. Zondag eerst bewolkt, later meer zon en ook 23 graden. De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks bovenop de automatische indexering. Dat was de blikvanger in het nieuws. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag krijgt. Werkgevers zijn door de economische onzekerheid voorzichtig met het geven van extra loon. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel, Lode.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven.
7: Je bent welkom.

tetter en meer actie. Vrij vertaald, minder blabla en meer boom boom. Wat klonk die Elvis Presley weer klaar wakker, hè? Om 7:10. Goedemorgen. En nu een Songfestival klassieker waar onze Gary Hager mee aan de slag ging. Udo Jurgens won er mee in 66. Gary Hager zet het in 2014 op zijn album 12 Points.

0: Ellen Foley met haar grootste solo-hit uit 1979. We Belong to the Night. Het is ruim 7:15.
1: Radio Bene Klaarwakker.
2: Lied van je leven.
0: Eerder deze week ontving ik een mooi bericht van Nadine Huizer uit Poperingen. Toen ze 4 jaar was, had haar vader een favoriet lied van Freddie Quinn, Heimwee. 2 jaar later is hij al gestorven. Maar dat lied brengt haar elke keer dicht bij hem. Heimwee van Freddie Quinn.
1: Radio Bene Klaarwakker.
2: Lied van je leven.

0: Vanessa van Hoven dit programma, want ik ben op Radio Benecruz en ze wil maar al te graag naar het verhaal bij het lied van je leven luisteren. Welk nummer is dat en waarom? Stuur maar door in een bericht via Radio Bene op VRT Max.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Tiscamania, media bij Carrefour.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: natuurlijk... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Ah, dag juffrouw.
9: Hey.
8: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
9: Ja.
8: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Oké.
8: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
9: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
8: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
9: Zeker. En dan krijg ik misschien centjes.
8: Jij bent een slimme.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: This generation rules the nation with Russian.

Musical Youth tot 7:58. Heb je er al eens bij stilgestaan hoe gelukkig je kan worden van bepaalde geluiden? Het spinnen van je kat, de bel van je microgolf omdat je warme choco klaar is, de slappe lach van je kleinkind, de ijskar op een nazomerdag of het bijzondere stemgeluid van deze meneer, Neil Diamond.

0: Margriet Hermans met haar onderwijsblues en een duim in de lucht voor alle leerkrachten die straks weer enthousiast voor de klas staan. De E17 van Antwerpen naar Gent, een kwartier vertragen bij Lokeren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. File naar Antwerpen op de E313, 25 minuten vanaf Massenhoven. Het gaat ook langzaam naar Brussel op de E411, 20 minuten erbij vanaf Overijse. In Jezuseik is de rechte rijstrook dicht door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel 25 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Radio Bene.

0: Met Dancing Queen van ABBA lijken weekdagen onbestaand. In mijn hoofd was het weer 3 minuten weekend.
1: Ja, ja. Ja, en wie vandaag al plannen wil maken voor zaterdag en zondag, die wil natuurlijk weten hoe het weer zal zijn. Wel, onze weerman David komt eraan na deze van Madonna.

0: Komend weekend zal Madonna de show van de MTV Music Awards in Los Angeles openen. Het is 23 jaar geleden dat ze nog in die show optrad. 14 voor 8 ondertussen. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ik zie beelden op de socials verschijnen van een fantastische zonsopgang. Hier en daar. Veel kleur in de lucht.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik was even achter mij aan het kijken naar de hemel. Want ik zat voordien aan mijn computerscherm enkel te kijken. Maar inderdaad, wolken en opklaringen. En dat zorgt voor dat mooie spektakel op sommige plaatsen. Het is wel zo dat er momenteel wat meer lage bewolking is in het oosten. Delen van Limburg vooral. Mm-hmm. Het oosten van Antwerpen ook. Elders is dat een mix van zon en wolken. Dat is ook het beeld voor vandaag. Maar toch wel de nadruk op meer zon dan wolken. Maar niet helemaal blauw. Met temperaturen rond een graad of 19 à 20, misschien lokaal nog net 21. Zwakke noordenwind zorgt voor wat meer afkoeling in vergelijking met gisteren. Volgende nacht merken we dat ook. Dan zitten we rond 9 à 10 graden als minimumwaarde met brede opklaringen. Er zit ook wel wat hoge bewolking soms. Morgen veel zon. En dan zitten we al rond 22 à 24, misschien de Kempen al 25 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken af. Vooral in het westen of de westelijke helft zijn er soms meer wolken. Daar kan zelfs een drup vallen, elders niet. En de maxima schommelen rond 21 tot 23 graden. Ook opnieuw iets meer noordenwind, ook al is die zwak. Maar dus ja, het verschil tussen een zwakke zuidenwind en een zwakke noordenwind is gemakkelijk 2 graden. Mm-hmm. En dat merken we dus. En zondag gaat het dan weer omhoog. 3,24, lokaal 25. Het blijft al die tijd rustig. Met zonnige perioden, wat stapelwolken. Dat kan in de loop van de dag. Maandag ziet er ook goed uit. Misschien dat er tijdelijk de nacht van zondag op maandag of maandagochtend dat er zeer plaatselijk een drup kan vallen of een licht buitje. Maar het is allemaal zeer weinig hoor. En de temperaturen die zijn dezelfde als zondag. En dan dinsdag en woensdag, ja, vooral dinsdag, knal 7, 28 graden. Oh. Ja, met veel zon uiteraard. Woensdag ook nog altijd een 25 tot 26, wie weet, lokaal nog 27 graden. En dat zou dan eindigen, of kunnen eindigen met buien, al dan niet met onweer erbij. Woensdag namiddag, woensdagavond. En dan vanaf donderdag wordt het koeler. Niet dat het koud wordt, hè. We blijven nog altijd wel met 19 à 20 of 21 graden zitten. En ook die vrijdag, 19 à 20, dat is zo'n beetje de temperatuur dan voor begin oktober, voor ook die eerste oktoberweek. Is er kans op een bui? Ja, die is er. Maar dat lijkt opnieuw niet veel te zijn. Voorlopig dus geen indicatie van neerslag van betekenis. Dus dat betekent de droogte die voor die periode de droogste is sinds 1970, sinds dat we die gegevens bijhouden. Ja, daar zal niet meteen veel verandering in komen. Hè. Ook al valt er hier en daar eens een bui of zo. Ik zie de komende 10 dagen niet veel neerslag vallen. Er zal wel iets zijn. En ik moet eerlijk zeggen, vanaf begin oktober zijn de modellen wel wat uiteenlopend. Maar voorlopig, als ik zo alles samen bekijk, geen signalen van echt veel neerslag. Dus dat is nog even wachten daarop. Maar voor de rest is het wel genieten van heel vaak mooi weer. Niet altijd mooi weer, maar toch wel heel vaak mooi weer.
0: Prima, dankjewel en een mooie donderdag.
1: Voor jou ook, tot morgen.

4Tunes. Tot 9 minuten voor 8. Ben jij al geabonneerd op de gratis nieuwsbrief van Radio BNE? Ga naar VRT Max, kies bij kanalen Radio BNE en geef ons een hartje. Dan krijg je meteen post in je mailbox. Zeker doen. En nu, een van de mooiste Vlaamse liefdesliedjes. Het is er een van Lilian Saint-Pierre.

0: The Carpenters en daarvoor Lilian Saint-Pierre, die op haar Instagram een nieuwe single aankondigt. Waar is de titel? En die mag je over een tweetal weken verwachten. Het is bijna 8 uur.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
1: Van Bibra.
3: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
4: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
3: Wauw!
1: Van Bibra.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. 4 op de 10 Vlaamse gemeenten hebben nog een publiek binnenzwembad. En de Chinese president Xi is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. Goedemorgen. De lonen in ons land die stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering. Dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop de index krijgt. Dat blijkt allemaal uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Volgens expert Wouter Beukels zijn werkgevers door de economische onzekerheid al jarenlang erg voorzichtig met extra opslag.
1: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de COVID-crisis eigenlijk nog lager. Toen met 0,8%. De laatste jaren zien we dat die reële loongroei, dus die loongroei zonder index, al heel de tijd aan het dalen is. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
0: Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks vaak een alternatief om de koopkracht van hun werknemers toch wat te verhogen, zegt nog eens Wouter Beukels.
1: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven, zowel voor kleine KMO's, maar ook grote bedrijven.
0: In Vlaanderen hebben nog maar 4 op de 10 gemeenten een openbaar zwembad. De afgelopen 20 jaar zijn 50 zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook die voor het poetspersoneel en de redders lopen op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van Aalst, waar een paar jaar geleden wel nog een nieuw zwembad werd gebouwd.
2: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
0: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen ook nog maar 1 keer per maand zwemmen. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de jaarlijkse scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Bijna de helft van de tieners, 46%, heeft nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken ervaren steeds vaker de negatieve gevolgen, dat zegt Kathleen Peleman, directeur van het VAD.
3: Bijvoorbeeld, ik kreeg problemen op school. 10 jaar geleden was dat een kleine 5%. Nu is dat 10% dat aangaf. Ja, ik kreeg problemen op school door alcohol. Ik moest naar het ziekenhuis, naar de spoed, naar het Rode Kruis. Omwille van mijn alcoholgebruik, 10 jaar geleden was dat 2,5%. En nu is dat 4,4%. Dat is een serieuze toename, ook al zijn dat kleine cijfers.
0: Vlaams vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Pratere, wil bedrijfssubsidies onder de 100 euro schrappen. De Vlaamse regering wil eind deze week een akkoord bereiken over hoe ze zo'n 2 miljard euro kan vinden om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Maar de maatregelen die daarvoor nu op tafel liggen zijn niet evenwichtig, vindt de Pratere. Zelf kijkt ze onder meer naar bedrijfssubsidies die nu volgens haar niet altijd even nuttig zijn.
4: Ja, die zijn op een paar jaar tijd heel fors gestegen. Er is natuurlijk ook economische groei waaraan gewerkt moet worden. Dat vind ik ook belangrijk. Maar natuurlijk is de vraag wel een beetje, is elke euro ook goed besteed? We zien dat er hier en daar een oversubsidiering, dubbelsubsidiering wordt gedaan. Ja, dat kan denk ik niet de bedoeling zijn. En 2, soms zijn subsidiebedragen zodanig laag, 75 euro bijvoorbeeld, dat het bijna meer kost om iemand aan te werven om al die subsidies te gaan uitbetalen. Dat heeft niet altijd nut.
0: De Prater wil als minister van Toerisme ook kastelen verkopen die de Vlaamse overheid zelf nog in beheer heeft. In Roeselare is gisteravond geschoten op een woning. Er zouden 15-tal schoten zijn gelost. Die hebben vooral de voordeur beschadigd. Op het ogenblik van de feiten was er niemand in het huis. Er vielen dan ook geen gewonden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders al verdwenen. De Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een officieel staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump zelf en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan enkele belangrijke ontmoetingen over handel op het programma, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
5: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan drie nieuwsmerken. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie.
0: Een federale rechter heeft intussen geoordeeld dat journalisten van CNN en twee andere nieuwszenders opnieuw moeten worden toegelaten in het Witte Huis. Trump liet hen sinds vorige week dus niet meer binnen omdat ze volgens hem alleen maar fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten. Uit solidariteit hadden vier andere nieuwszenders beslist om Trump ook niet meer te volgen. Een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI is binnengedrongen in een Australische overheidswebsite met medische gegevens. Het zou de allereerste keer zijn dat artificiële intelligentie inbreekt bij een website van de overheid. Volgens OpenAI heeft zijn computerprogramma acties uitgevoerd die niet bedoeld waren. Meer uitleg door Sophie van der Donkt.
6: This situation is obviously unacceptable.
7: De Australische premier Albanese is geschokt en bezorgd.
6: And today I spoke with the CEO of OpenAI to express Australia's extreme concern. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long.
7: Het incident gebeurde in juni al, maar de premier is nog maar twee weken op de hoogte.
6: No personal information is believed to have been accessed at this stage.
7: Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat AI aan persoonlijke gegevens is geraakt of dat nog andere overheidswebsites gehackt zijn. Maar dat artificiële intelligentie gevaarlijk kan zijn, daar hebben de topmannen van drie AI-bedrijven zelf net voor gewaarschuwd. In de VN-veiligheidsraad.
8: We will slow down as much as necessary.
7: De CEO van Anthropic wil de ontwikkeling zelfs afremmen om veiligheidsrisico's zoveel mogelijk uit te sluiten.
8: In order to make sure that every successive AI technology that we release is actually safe.
0: Na de parlementsverkiezingen van gisteren in Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij voorop. Volgens de voorlopige uitslagen zou ze ongeveer een kwart van de zetels in het parlement behalen. De twee andere partijen die nu in de regering zitten volgen op plaats 2 en 3. Gisteren is minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen en dat is het laagste cijfer in 20 jaar tijd. Er is veel sociale onrust, vooral onder de jongere bevolking die weinig toekomst ziet nog in Marokko. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar ze konden niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma dan een strafschop, maar die bal ging tegen de paal. De volgende match van OHL is tegen Paris Saint-Germain. Het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India georganiseerd worden. Dat heeft de UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier wel op de kaart zetten als sportnatie. Twee jaar later, in 2034, zal het WK in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. Het WK wielrennen van dit jaar vindt momenteel plaats in Montreal, in Canada. Daar beginnen straks de wegritten met de belofte bij de vrouwen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken. Maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag een mooie start. Later meer wolken en kans op een bui in het westen en 26 graden. Zondag eerst nog bewolkt. Later meer zon en 23 graden. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de automatische index. Dat zat vooraan in het nieuws. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon. Terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele loonopslag krijgt. Meer op vrtnieuws.be.
9: Dankjewel, Lode. Het is al 7:09. Op de E17 van Antwerpen naar Gent ruim een half uur vertragen. Van Waasmunster tot voorbij Lokeren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Er is file naar Antwerpen op de E313, ruim een half uur vanaf Massenhoven. In Wommelgem is de weg wel weer vrij. Langzaam naar Brussel op de E314, een kwartier van Aarschot tot Holsbeek. Daar staat een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. En op de E40 25 minuten vertragen vanaf Haasrode. Op de binnenring rond Brussel tenslotte een half uur erbij tussen Dilbeek en Vilvoorde.
10: Radio Bene.
11: Radio Bene, klaar wakker.
10: Herbert Verhagen.
12: De tijd van je leven.
9: Goedemorgen.

Zet de wereld maar eens aan de kant. Een voorstel van Isabella A. En ze heeft gelijk. Hè. De sombere wereld op zijn kop zetten werkt helend. Het is 7:15. Op Radio Bene kan je de klok rondrekenen. Ook volgende week tijdens de Radio Bene Cruise. Vanessa van Hoven presenteert dan Klaar Wakker. En wie presenteert er dan goed gezind tussen 4 en 6? Bart Herman. Hij ziet dat volledig zitten. En wij zijn blij met zijn komst.

0: Crispian St. Peters. Ook vanmiddag maak je weer kennis met een vereniging en de bijhorende muziekkeuze in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. En dit keer is de gidsenvereniging Scheldelanders aan de beurt. Mark Reiniers, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert, hallo.
0: Jullie vereniging bestaat al van in 2003. Hoeveel gidsen zijn er lid bij jullie?
1: Wel, momenteel 15 à 16 zijn dat er. En wij zijn inderdaad 23 jaar geleden gestart. Maar onder de naam Rivierenlanders. En waarom, Herbert? Wel, misschien ook interessant om te vermelden. Dat was naar aanleiding van de tv-reeks Stille Waters op de VRT.
0: Mooi.
1: En die reeks, ja, een zeer mooie tv-reeks, die situeerde zich in Sint-Amans, Mariekerke, Puurt-Bornem, Weert. En toen kwamen er massaal natuurlijk mensen, toeristen, verenigingen naar de streek. En er moesten gidsen natuurlijk gezocht worden, streekgidsen. En zo zijn wij dan gestart. Een aantal jaren later is onze naam dan omgevormd tot Scheldelanders. En wij vertegenwoordigen dus de streek. Wij doen rondleidingen in Klein-Brabant.
0: Mark, ik moet jou even onderbreken, want onze telefoonlijn wordt slechter en slechter. Dat is precies een hapering. Misschien moet je even naar buiten gaan. Wat ik nog wou vragen, jullie zijn gediplomeerde gidsen. Moet je dan een examen afleggen?
1: Ja, dat moest natuurlijk gebeuren. Een examen, uiteraard een eindwerk en zo. Dus dat moest allemaal gebeuren. En onze mensen hebben dat inderdaad toen ook allemaal gedaan. Hè. Dat noodzakelijk om de streek op een goede manier te promoten en ook te vertellen. Maar onze mensen, Herbert, zijn ook niet alleen actief in Klein-Brabant, Scheldeland, maar ook zijn er collega's die ook gidsen in Antwerpen, Lier, Mechelen en zo in de kleine omgeving.
0: Top! Een uur lang draaien jullie straks de platen tussen 12 en 1 hier op Radio BNE. Wat zit daar zoal tussen?
1: Wel, mijn collega's van het bestuursorgaan, Paula, Marleen en Monique, hebben gekozen voor een aantal platen die een link hebben met de Schelde, met water, met rivieren. En er zit ook een heel bijzondere plaat tussen, Herbert, namelijk een nummer van Connie Neefs. Misschien minder gekend, Connie Neefs, de zus van Weilen, Louis Neefs en de tante van Gunther. En dat is een liedje Stad aan het Water. Het is een jazzy nummer, een heel fijn, gezellig, leuk liedje dat we ook hebben gekozen en misschien een ontdekking voor vele luisteraars deze middag. Misschien een reden om dan ook te luisteren tussen 12 en 13 uur.
0: Ik zal dat dus doen, hè, bij de lunch. Mark Reiniers, dankjewel.
1: Dank je vriendelijk. Tot straks.

0: Erik Vlaanders en Hugo Schigal over een cadeau dat van onschatbare waarde is. Een vriend voor het leven. Zometeen heel veel sfeer in een van de beste platen van OMD.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw.
5: Wat
6: lief? En hebt u een VAPZ?
5: Wat
6: is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn.
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

Zo mooi. Met OMD werd het bijna 8:30. Hiep, hiep, hoera voor Big Bill. De Leuvenaar viert zijn 76ste verjaardag en wij vieren mee. Niet met taart, wel met een andere lekkernij.

France Gall, de koningin van de Franse pop hier op Radio BNE. En straks mag Adamo nog eens over een andere koningin hebben. 8:55 ondertussen. Er staat 280 kilometer file op onze wegen met deze uitschieters. Op de E17 van Antwerpen naar Gent, 3 kwartier erbij van Sint-Niklaas tot voorbij Lokeren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. File naar Antwerpen op de E313, 25 minuten vanaf Herentals-West. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 25 minuten erbij vanaf Aalst. Op de A12 is dat 20 minuten van Strombeek tot De Troos. Op de E314 een kwartier file van Aarschot tot Holsbeek. Daar staat een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Op de binnenring rond Brussel een half uur file tussen Dilbeek en Vilvoorde. En op de Limburgse Noord-Zuidverbinding, tenslotte richting Hasselt, 20 minuten erbij van Hechtel-Exel tot Helchteren.

No. Tom Jones werd uit de jury van The Voice UK gezet. En dat doet daar stof op waaien. Er zijn zelfs petities om hem terug in het programma te krijgen. En er wordt gefluisterd dat de kans erin zit dat hij terugkomt in een volgend seizoen van dat programma. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

0: Bestalings. En zo meteen een meezinger van Reinhard Maai.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: candida.
1: Prachtig. Reinhard Maai, jij kent vast ook wel wat titels van liedjes met vrouwennamen, maar wat is dat toch met Marlène? Gert en Samson konden niet over zwijgen, Matthias Vergels zong erover deze zomer en Bart Kuil schreef daar ook een liedje over. Samen met onder meer Bart van den Bossen.

We nemen een andere vrouwennaam mee op Radio Benecruz. Marie-Louise. Op dat nummer van Bart Kuil zal er weer geroeid worden in de discotheek van het schip. Foto's en filmpjes van ons avontuur zie je zeker op onze Facebookpagina verschijnen. Dat is VRT Radio Bene.

0: You've Lost That Loving Feeling van The Righteous Brothers. Zij kleurde hiermee de jaren 60. En we schuiven op naar de 70s. Hiervoor.
1: Radio BNN.
2: De Vlaamse top 10
3: van toen.
0: Eerder dit uur was Tom Jones er al bij. Wel, van John Horton werd wel eens gezegd dat hij de Vlaamse Tom Jones was. Hij beleefde zijn doorbraak in 72 met Zo Jong. Maar vanmorgen keren we terug naar 1976. Toen stond John Horton in de Vlaamse top 10 met dit liedje. Voordat je slapen gaat.
3: Radio BNN.

0: Salvatore Adamo, op concerten in Vlaanderen is er nog even wachten. De eerstvolgende vindt op 16 januari plaats in Hasselt. Zo, fijne donderdag met Radio BNE en tot morgenochtend, hè? Ja, rond een uur of zes.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
2: Wauw!
1: Van Vibra.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 9 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. Rond deze tijd start in Brugge het assiseproces over een dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp in West-Vlaanderen van 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, zijn ex-vrouw. De man zit sinds de feit in de cel en heeft vandaar nog zijn ex-vrouw belaagd via de telefoon en via brieven. Hij riskeert levenslang. We krijgen dit jaar amper opslag. Er is wel de automatische indexering waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Maar een extra opslag krijgen werknemers in ons land bijna niet. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werknemers krijgen gemiddeld maar 0,89% extra loon en bijna 4 op de 10 krijgt zelfs geen enkele extra opslag. Werkgevers gaan wel op zoek naar alternatieven. Zo gaven ze dit jaar meer maaltijdchecks, zegt Wouter Beukels van Randstad.
1: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven, zowel voor kleine KMO's, maar ook grote bedrijven.
0: In Roeselare is gisteravond geschoten op een woning. Er zouden 15 schoten gelost zijn. Die hebben vooral de voordeur beschadigd. Op het ogenblik van de feiten was er niemand in het huis. Er vielen dan ook geen gewonden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders ook al verdwenen. En Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de jaarlijkse scholierbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, VAD. Bijna de helft van de tieners heeft zelfs nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken en er problemen door krijgen, vinden het moeilijk om er met iemand over te praten. En dat ligt volgens Kathleen Peleman, directeur van het VAD, aan hoe onze maatschappij kijkt naar alcohol.
2: Alcohol is wel overal aanwezig en er is enorm veel verdraagzaamheid tegenover het drinken van alcohol. Maar wanneer dat je in de problemen raakt door alcohol, wanneer dat je gedrag hebt getoond waar je achteraf spijt van hebt, dan zijn we veel minder tolerant. Dan hebben we precies zoiets van, ja, maar dat is jouw schuld, dat is jouw probleem. Wat dan natuurlijk niet waar is, en dat willen we heel erg benadrukken, het is de alcohol zelf die maakt dat je controle verliest, die maakt dat je uniek kunt houden bij het voornemen om er maar eentje te drinken. Die bespreekbaarheid van die komende problemen door alcohol, die zou echt groter moeten.
0: In de VS verplicht een rechter president Donald Trump om journalisten van CNN en 2 andere nieuwszenders weer toe te laten in het Witte Huis. Trump liet hen sinds vorige week niet meer binnen omdat ze fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten en het Solidariteit besloten 4 andere nieuwszenders om Trump ook niet meer te volgen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral wat hoge wolken en tot zo'n 21 graden. Morgen veel zon en tot een heel zachte 24 graden zelfs. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Jonas. Er staat 203 kilometer file op de weg. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het wat aanschuiven bij Deinze. Daar staat een defect voertuig op de pechstrook. Op de E17 van Antwerpen naar Gent een kwartier vertragen tussen Sint-Niklaas en Lokeren. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En dan files naar Antwerpen. Op de E17 20 minuten vanaf Haastonk. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. En op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 20 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. Verder dan langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op de A12, 20 minuten van Strombeek tot de Troos. Op de E19, een kwartier vanaf Semst. Op de E314 van Aarschot tot Holsbroek, daar staat een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Op de E40, 20 minuten vanaf Everberg en verder ook nog 20 minuten van Everen tot de Europese wijk. En op de E411, 20 minuten ook vanaf Overijse. En dan tenslotte op de binnenring rond Brussel een 30 minuten tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 35 minuten van Waterloo tot Zaventem.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

Wil je zijn geheim weten? Ik vind jou tof. Misschien zelfs iets meer. Het konden mijn woorden zijn, maar het zijn helaas die van Billie J. Kramer en de Dakotas. Ik las minder goed nieuws in de krant over Yves Segers van Toast. Hij is onlangs opgenomen in het ziekenhuis nadat hij onwel werd op het podium tijdens een optreden. Blijkt nu dat hij kampt met een zware ontsteking en hij wordt behandeld met antibiotica. Ik hoop van harte voor Yves dat hij ondertussen al thuis is en dat hij het van de daken kan schreeuwen dat alles weer goed met hem gaat.

0: Juist, met Ik schreeuw het van de daken. We wensen uiteraard Yves Segers van het hele Bene-team en alle luisteraars een spoedig herstel. Een heel bijzonder duet vandaag in Dubbel Genieten. Daarvoor moeten we naar Parijs. Het Parijs van 64 jaar geleden. Daar woonden Edith Piaf en haar toenmalige echtgenoot Théo Separot. A quoi ça sert l'amour uit 1962 is een bijzonder lied. En het bijzondere is aan het koppel dat het zingt, dat ze niet alleen een zangduo waren. Ze waren ook op dat moment echt een koppel en trouwden ook in 1962. Edith Piaf was 46. Théo Separot was maar liefst 20 jaar jonger. Hij was 26. Maar kijk, hun huwelijksgeluk heeft niet zo lang mogen zijn. Hè, want Piaf was toen al ernstig ziek. 1 jaar en 1 dag na hun huwelijk overleed Piaf. Separot bleef heel die laatste periode bij haar. Hij verzorgde haar. En het nummer dat zij samen opnamen 1 jaar daarvoor, toen ze gestorven was, is eigenlijk opgevat als een gesprek tussen twee geliefden. De ene vraagt zich af waarom we eigenlijk lief hebben als liefde zoveel pijn en verdriet kan veroorzaken. En de ander, die is iets optimistischer. Die verdedigt de liefde. Precies die vreugde en dat verdriet maken het leven de moeite waard. À quoi ça sert l'amour?
1: Dubbel genieten.

Ja, dat maakt een duet natuurlijk extra aangrijpend. Edith Piaf, 46, wereldberoemd maar doodziek. Theo Saparo, haar geliefde, nog maar 26, aan het begin van zijn carrière. En het verhaal gaat helemaal in mineur verder voor Theo. Na de dood van Piaf erfde Saparo geen fortuin, zoals hij verwachtte, maar wel haar vele schulden. Volgens bronnen ongeveer 7 miljoen oude Franse frank. Hij probeerde zijn zangcarrière uit te bouwen, werd eigenlijk niet al serieus genomen, want hij bleef maar de weduwnaar van Piaf. En toen hij 34 was, goh, amper 34, kwam hij om in een auto-ongeluk. Hij werd uiteindelijk begraven bij zijn grote liefde op Père Lachaise in Parijs.

0: pas inclusief? Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49.

Shirley Spencer, een man die ooit betere tijden had gehad, maar nu in armoede en verval leeft. Dat was David McWilliams. Hij zou beter een heel klein beetje het voorbeeld volgen van Jovali. Genieten, dat is wat hij predikt. Gewoon genieten, dat is wat wij prediken. Toch elke ochtend tussen 9 en 12 op Radio BNE.

twee dagjes wachten hoor, Daniel Boon. Dan komen we weer aan, hè, bij die beautiful Sunday. Tenminste, laat ons dat vooral hopen, hè. Ik zal eens een bekentenis doen. Ik heb een haat-liefdeverhouding met Elton John. Briljant muzikant, daar zijn we het over eens. Maar in mijn oren heeft hij ook verschillende draken gemaakt. Liedjes zoals The Crocodile Rock, Your Sister Can't Twist, Saturday Nights, All Right for Fighting. En nu waag ik mij op glad ijs, waarschijnlijk bij alle rock'n'roll liefhebbers. Maar het is eruit, ik kan er niets aan doen. Het is gezegd. Enfin, tegelijkertijd heeft hij dan weer zo'n prachtige, geniale dingen gedaan. Als bijvoorbeeld Daniel, Candle in the Wind, Tiny Dancer, Don't Let the Sun Go Down on Me. En het liedje dat ik vandaag wil laten horen, en dat is Goodbye Yellow Brick Road. De muziek in dit lied is echt betoverend, maar de manier waarop Elton John dat lied zingt en dan overschakelt naar zijn kopstem, ik word daar heel erg week van als ik dat hoor. Hopelijk geniet je, lieve luisteraars, even hard van ik als Yellow Brick Road.

0: Het is om mij te pesten dat hij dat gedaan heeft, denk ik, die sloeber van een Elton John. Een paar van die liedjes die ik echt niet mooi vind, staan dan ook nog eens op dat album Goodbye Yellow Brick Road. De Yellow Brick Road verwijst in dit geval naar die beroemde gele weg uit The Wizard of Oz. In dat verhaal lijkt die weg naar iets fantastisch te leiden, maar het lied vertelt eigenlijk: ik stap van die glimmende gele weg af en ik keer terug naar waar ik vandaan kom, op zoek naar een eenvoudiger leven. Mooie boodschap. Op de E34 van Antwerpen naar Kortrijk moet je 10 minuten vertragen bij Zelzate-Oost. Daar is ter hoogte van de afrit een aanrijding gebeurd. Verder files naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Haastdonk. Op de E313 20 minuten vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Verder langzaam ook naar Brussel. Op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E19 een kwartier vanaf Peutie. In Machelen zijn er problemen door een ongeval. En op de E40 10 minuten aanschuiven vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Brussel 20 minuten in de Wetstraat van Montgomery tot Kunstwet.
1: Radio BNE.

Deze jongens hebben nog heel wat werk tegen volgende zomer. Hè. Dat is met name een volledig Koning Boudewijn stadion vullen. Ik wilde voor mijn 60ste verjaardag graag nog eens iets geks doen, zei Koen Wouters daarover. Wel gek, dat laat ik in het midden. Maar historisch wordt het wel, want zij gaan de eerste Vlaamse artiesten zijn die mega grote concertarena van een Koning Boudewijn stadion die daar gaan optreden. Daar zal ongetwijfeld ook gedanst worden. Britse Close Harmony nu uit de jaren 60 met Ivy League en Tossing and Turning.

0: Ik vond het heerlijk om eind de jaren 80 vast te stellen dat er in België heel fijne, internationaal klinkende, goede pop werd gemaakt. En dat hadden we natuurlijk allemaal te danken aan deze Soul Sister.
1: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

Imagine met Dingedong. In het Engels hebben ze dit gebracht op het Songfestival van 75. En dit is de man, ja, ik kan er niet meer anders over denken nu ik dat heb gelezen. Billy Swan stond ooit aan het hek van Elvis Presley, van zijn domein daar, om de veiligheid te garanderen. Billy Swan, en zelf ambieerde hij ook een muzikale carrière. En kijk, hij heeft het toch maar gehaald. Maar nu heeft hij toch een beetje in mijn hoofd zo, ja, de portier van Elvis. MUZIEK.

0: verhaal van Wim Soetaar en ik zie luisteraars panikeren. Het is al 9:49 en we hebben Wiltura nog niet gehoord. Maar jawel hoor. Vandaag in 9:49 dan een heel persoonlijk eerbetoon aan de King, Elvis Presley. Wiltura bracht het uit in 1977 en dat doet misschien meteen ook een belletje rinkelen bij heel veel mensen. 1977 was namelijk het jaar dat Elvis overleed. En als je nu dat lied beluistert, is het alsof Wiltura afscheid neemt van zijn jeugdheld. Dit is Goodbye Elvis van Wiltura.
1: 10:49.
2: Maar vind toch...

Wiltura met Goodbye Elvis. Morgen, zelfde zender, zelfde tijd. Weer een liedje van Wiltura. En dat is nu eens beloofd zie op mijn communiezieltje. En geloof me, ik heb mijn communie gedaan, dus ik heb er wel eentje. Dit is Petula Clark.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 10 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. In Brugge is het assiseproces begonnen over een dubbele kindermoord in de Waardamme bij Oostkamp in de provincie West-Vlaanderen van 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, zijn ex-vrouw. De man zit sinds de feiten in voorhechtenis en heeft vanuit de cel zijn ex-vrouw nog belaagd via de telefoon en via brieven. Zijn ex heeft een heel dubbel gevoel bij de start van dit proces, dat zegt haar advocaat.
1: Enerzijds zijn wij gemotiveerd, we kennen het dossier tot in het detail. Ze heeft 3 jaar gewacht op dit proces en eindelijk kan het nu starten, dus dat is een gevoel van opluchting. Anderzijds is er natuurlijk het enorme verdriet waarmee zij al 3 jaar kampt. En ook de angst voor de herbeleving van de feiten.
0: De man riskeert levenslang. Meerderheidspartij Vooruit wil de zone 30 in schoolomgevingen uitbreiden tot 300 meter rondom de school. Elke dag gebeuren gemiddeld 3 ongevallen in de buurt van een school. En dat cijfer moet volgens Vooruit naar beneden. De partij wil dat de Vlaamse regering de regels rond de zone 30 in schoolomgevingen strenger maakt. Want nu geldt die vaak enkel in de straat van de schoolpoort. Dat zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit Stefanie van den Ede.
2: Veel ongevallen gebeuren ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt. Vandaar dat we zeggen van 300 meter, dat is waar veel schoolomgevingen samenkomen. Daar moet die snelheid gematigd worden naar 30 per uur. En we willen dat natuurlijk ook controleren. De weginfrastructuur moet aangepast worden aan die zone 30. Maar ook bijvoorbeeld gerichte trajectcontroles lijken ons daar een goed middel voor.
0: In de kwartfinale van de Billie Jean King Cup tennis in China staat het 1-1 gelijk tussen België en Oekraïne. Jana Ozipka verloor het eerste enkelspel, maar Greet Minne bracht de stand net gelijk. Zij versloeg de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, in 3 sets. En nu spelen Magali Kempe en Lara Salden het dubbelspel dat voor de beslissing zal zorgen. Verschillende topspeelsters van de Belgische ploeg lieten verstek gaan voor deze kwartfinale, of ze zijn geblesseerd. De Billie Jean King Cup is het kampioenschap voor landenteams bij de vrouwen, zoals de Davis Cup bij de mannen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral wat hoge wolken en zacht ook tot 21 graden. Morgen krijgen we veel zon en dan zelfs tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dat zullen we met liefde bekijken, Jonas. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke moet je een kwartier vertragen bij Zelzate-Oost. Daar is ter hoogte van de afrit een aanrijding gebeurd. Verder nog files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten aanschuiven vanaf Kruijbeke. Ook nog 10 minuten op de E313, maar dan vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En verder langzaam naar Brussel alweer 10 minuten op de E411 vanaf Jezus-Eik. En op de binnenring rond Brussel, je raadt het nooit, 10 minuten vertragen tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

0: En je hoort hem zo rijden, hè, die trein. Grappig hoe dat hij dat toch voor elkaar heeft gekregen. Albert Hammond en I'm a Train. Dat gaat hier ook vooruit als een trein, hè, hier bij Radio BNE. Ondertussen al 6:10. En ik heb voor jou weer een hele goede podcasttip. Jawel, want je hoeft geen kenner te zijn om kippenvel te kunnen krijgen van klassieke muziek. In de podcast Eerste Hulp bij Klassiek van Clara hoor je waarom soms eeuwenoude muziek vandaag nog altijd raakt, ontroert of verrast. Wat is het concept? Wel, Clara de Dekker en Sander de Keren, dat zijn onze collega's bij Clara, die kiezen om beurt een klassiek muziekstuk dat je minstens één keer in je leven toch moet gehoord hebben. En ik heb voor vandaag een fragment uitgekozen dat wel iedereen zal kennen. Dat gaat over Nessun Dorma uit de opera Turandot van Giacomo Puccini. Ik ben daar beginnen naar te luisteren en ik was meteen gefascineerd. Want je krijgt te horen dat Puccini in Brussel is gestorven, dat wist ik niet. En dat hij, voor hij naar Italië werd gerepatrieerd, een grote begrafenis heeft gekregen in Schaarbeek. Maar ook dat zijn opera Turandot, dat hij dat niet heeft kunnen afmaken.
1: Weer zo'n raadsel in de klassieke muziek.
2: Alweer... Zoals er veel zijn, onafgewerkt meesterwerk.
1: Maar gelukkig heeft hij het derde deel van de opera wel nog kunnen schrijven. Dus de opera bestaat uit 3 grote delen. Het derde deel, daar was hij aan begonnen. En gelukkig heeft hij dus deze aria zelf nog kunnen schrijven. Niemand zal slapen. Geschreven toen Puccini dus zelf...
2: bijna ging slapen.
1: Puccini...
2: Mooi, hè?
1: Die heeft zoveel goede hitjes geschreven, Clara.
0: Ja, heerlijk om die twee bezig te horen en hun passie voor die klassieke muziek te horen. En niets hoogdravends, allemaal heel toegankelijk. Ik heb dus geleerd dat Puccini, dat hij eigenlijk de Harry Styles van zijn tijd was. En dat ga ik onthouden. Heel boeiend verhaal, alleszins om te horen in Eerste Hulp bij Klassiek. Maar er staan ongelooflijk veel van die muziekstukken online, dus je kan eigenlijk gewoon gaan kiezen. De podcast van Clara, iedere Eerste Hulp bij Klassiek. Luister, ontdek hoeveel klassieke muziek ook van jou is. Je vindt de podcast uiteraard op VRT Max.

eigenlijk dat ze zelf niet goed weten wat ze precies zingen. Maar het klinkt wel lekker. Dat waren Dave, Dee, Dozy, Beaky, Mick en Titch met Zabadak. Ik kan die namen niet onthouden van die jongens. Maar goed, deze dame, die weet maar al te goed waarover ze zingt en ook wat ze wil. Dit is Birte met Everybody Wants to Fly.

0: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
3: Dat is Imo!
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Okay. Op, op, alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Leg het op, laat het op. Weg het op stroom.
5: Tja. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

was even schrikken in 82 toen Adrian Gurvitz in 82, dus zoals ik zei, ineens aankwam met een prachtige ballad. Want hij was natuurlijk de jongen van de stevige muziek. En dit is de jongen van de West-Vlaamse muziek. Mama.

muziek van bij ons waar we trots mogen op zijn. Hè. Dat was The Pebbles met Get Around. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke moet je 20 minuten vertragen bij Zelzaten-Oost. Daar is ter hoogte van de afrit een ongeval gebeurd en op andere plaatsen alleen nog maar kleine vertraging.

persoonlijk te vroeg eigenlijk voor te dansen. Maar kijk, de Nolans die zijn voor een danspasje. Hè. I'm in the mood for dancing. De actrice Kate Winslet kennen we natuurlijk vooral van Titanic. Maar ze bewees ook dat ze behoorlijk kan zingen. What If kwam uit een animatieserie van A Christmas Carol. Waarin Kate de stem van Scrooge's vroegere geliefde Bella speelde. Het begon dus als een filmsong, maar het werd echt bij ons ook een nummer 1 hit. Een zangcarrière kwam er niet van. Kate hield het bij deze ene keer. Dit is What If. Here I

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.

0: Doe maar met Doris Day. Je hebt het misschien al gehoord. Ik ben op zoek naar luisteraars die naar Radio Bene in het buitenland luisteren. En ik weet dat er veel zijn, hè? Vlamingen in het buitenland. We hebben Jean en Jos in Thailand. We hebben Frank in Spanje. En ik weet dat er ook mensen zijn die in Frankrijk luisteren naar Radio Bene. Allemaal te danken natuurlijk aan dat geweldige internet, hè? Ik wil dolgraag meer Vlamingen in het buitenland bellen. Elke week eentje, dat is mijn doel. Dus bij deze nog eens een oproep. Luister je naar ons in het buitenland? Wel, stuur mij dan eens een berichtje via VRT Max. En ik heb twee Vlamingen gevonden in Oostenrijk. Ruud en Mike. En zij hebben daar een B&B in Oostenrijk. Hello world. Een goedemorgen, Ruud Dillen.
1: Goedemorgen.
0: Jij en Mike, Ruud, hebben een lange tijd in Mortsel gewoond, maar het kriebelde om de wereld te gaan zien en jullie zijn gaan reizen. En waar zijn jullie overal naartoe gegaan?
1: Goh, wij zijn twee keer echt lang op reis geweest. En de eerste keer hebben we Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost-Azië aangedaan. En dan de tweede keer hebben we gewoon de andere kant even opgezocht in Zuid-Amerika. En dan helemaal zo door naar Canada. Dus toch wel grote stukjes van de wereld.
0: Het zal wel zijn. En dat reizen beviel jullie blijkbaar zo goed dat het moeilijk was om nog in België te aarden. Heb ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. We hebben ook al de reizen gefocust op natuur. We kwamen terug in Mortsel en hadden toch zoiets van, ja, dit is niet meer ons ding. Er moet iets anders, een andere oplossing komen.
0: En die hebben jullie gevonden ook, hè?
1: Inderdaad. Wij wonen ondertussen sinds 2017 in Oostenrijk, in Tirol. In een heel klein bergdorpje met de fantastische naam Naamloos. ligt op 1300, ligt op 1300 meter en wij wonen daar met... 30 buren, om het zo te zeggen. Dus echt piepklein dorpje.
0: Een piepklein dorpje. En jullie hebben gezegd van ja, oké, we moeten hier ook wel een manier vinden van leven. En jullie hebben eigenlijk een soort van gasthuis opgericht, hè?
1: Klopt. Het was wel al een bestaande B&B, maar we hebben die overgenomen. En dus echt gewoon een kleinschalige B&B die we gewoon met ons twee perfect kunnen runnen.
0: Ja, Guesthouse Branders heet het. Komen daar nu veel Belgen naartoe?
1: Ja, we hebben eigenlijk de laatste jaar toch wel een hele vast cliëntele uit België kunnen opbouwen. Heel veel mensen die ook elk jaar terugkomen, dus dat is echt heel fijn. Maar het geeft altijd toch een beetje de connectie met België. En op een of andere manier lijkt de wereld dan ook altijd heel klein. Want je merkt dat toch dat er heel veel mensen, ook mensen kennen die je zelf kent en zo. Dus we hebben heel veel Belgen bij ons.
0: Ja, en als je nu naar buiten kijkt, hè, je bent daar in Guesthouse Branders. Wat zie je dan?
1: Ja, ik kijk hier eigenlijk gewoon op een hele hoop mooie bergen, groene bergen. We zeggen dikwijls tegen elkaar, als we ochtends opstaan, we leven hier precies gewoon in een schilderij. Dus we hebben daar echt niet te klagen. In de zomer groene bergen, in de winter witte bergen. Ja, dat zou ik voor geen geld van de wereld meer willen wisten.
0: Oké, jullie hebben dus echt ook de echte winters nog zoals wij ze niet meer kennen eigenlijk. Met sneeuw en alles erop en eraan.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Zeg, maar we zijn nu bijna 10 jaar verder. Hè? Ondertussen doen jullie dat zo'n kleine 10 jaar, denk ik. Geen heimwee terug naar België, naar Mortsel?
1: Heimwee op zich niet, maar er zijn natuurlijk wel wat dingen dat we missen. Heel stom, maar gewoon een verse pistolet van de bakker op zondagochtend.
0: Dat
1: zou heel leuk zijn. Dat is toch voor een Belg zo, toch een traditie. Wij horen een lekkere broodbeleg. Een keer verse vis van de Mortelse markt missen we ook. Sowieso het contact met familie en vrienden.
0: Uiteraard.
1: Je hebt wel WhatsApp en zo, maar het is toch anders. Als je ze echt in levende lijven ziet, dat is toch altijd wel leuker.
0: Maar wat heeft Oostenrijk dan weer dat België helemaal niet heeft? De bergen natuurlijk, de sneeuw en wat nog allemaal?
1: Ja, sowieso gewoon heel veel natuur, heel veel groen. Het gaat gewoon ook allemaal nog een beetje trager. Wij zeggen dikwijls, het is België zo 30, 40 jaar geleden, maar wel inclusief de moderne technologie allemaal. Er wonen ook gewoon veel minder mensen dicht op elkaar. Dus dat maakt dat het stressniveau toch wel een stuk lager ligt dan in België. En iedereen groet elkaar ook, zowel op straat als in de winkel. En dus ook gewoon altijd op straattijd voor een praatje en zo. Dus het gaat gewoon allemaal wat trager. En dat is eigenlijk mooi.
0: En tragisch mooi. Dat heb ik ook nog ergens gehoord, inderdaad. Dus iedereen naar Guesthouse Branders voor een klein beetje vertraging, voor veel natuur, voor lekker eten. Goed advies ook, heb ik mij laten vertellen. Jullie maken er echt werk van om de gasten echt op pad te zetten, letterlijk soms, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Dat is belangrijk, vind ik. De mensen die voor de eerste keer komen, dat ze toch hun weg wat vinden en niet verkeerde beslissingen nemen met activiteiten die ze doen. Dus.
0: In elk geval, 10 jaar geleden was het een goede beslissing van jullie, neem ik aan, als ik jou zo hoor, Ruud, om naar Oostenrijk te verhuizen samen met Mike.
1: Ja, klopt. We hebben eigenlijk geen seconde spijt van gehad.
0: Dat is heel erg goed. Goed, Ruud, ik ga voor jou een plaat draaien. Die gaat natuurlijk uit Oostenrijk komen. En veel plezier daar in de bergen.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag. Radio BNN. Radio BNN. Gewoon genieten. En ik heb iets speciaals gevonden. Een prachtig lied van André Hazes, waarvan ik altijd dacht dat hij het originele lied heeft gezongen. Maar niets is minder waar. Het was de Oostenrijker Udo Jürgens die de pluimen in 82 op zijn hoed mocht steken. Dit is het wondermooie Gib mir dein Angst.
2: Du sagst, du bist frei und meinst dabei, du bist alleine. Du sagst, du bist stark und meinst, du hast noch ein

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
2: Voor de volle 100%. Met de pro van...
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
3: Oei.
5: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
5: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. De zelfrijdende Tesla-auto durft wel eens te snel te rijden in een zone 30 en beslist ook wel eens om fietsers in te halen in fietsstraten. Dat zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie Johanna na een eigen onderzoek. Het Full Self-Drive Systeem, of FSD, van Tesla is wel hoffelijk voor andere weggebruikers, voorzichtig tijdens manoeuvres en in het algemeen wel alert voor fietsers of voor voetgangers. Maar er zitten dus wel nog foutjes in het systeem. Dat zegt Geert van Waag van Johanna.
1: Het systeem zoals het vandaag wordt gebruikt, rijdt veel te dikwijls, veel te snel in zones waar je maar 20 of 30 kilometer per uur mag rijden. En geeft ook nog extra verkeerde informatie aan de chauffeur, misleidt de chauffeur eigenlijk. Van ik mag hier te snel rijden. We vragen aan de minister dat zij deze studie te harte neemt en als enige conclusie moet ze dan eigenlijk de toelating voorlopig intrekken.
0: Uit de gegevens die Vlaams minister Annick de Ridder zelf opvroeg bij Tesla blijkt intussen dat het risico op een ongeval met FSD buiten de snelweg bijna 10 keer lager ligt dan bij traditioneel rijden. In Nijvel is het assiseproces begonnen over de moord op barones Mimi Ullens. De vrouw van 70 werd 3 jaar geleden samen met haar man klem gereden door haar stiefzoon op hun oprit in Ohijn, de provincie Waals-Brabant. De man schoot erop zijn stiefmoeder dood, zijn vader raakte licht gewond. De dader is een voormalig agent van de staatsveiligheid en gaf zich kort nadien ook aan bij de politie. Naar eigen zeggen handelde hij in een opwelling na jarenlange frustraties. De assisejury zal nu moeten oordelen of er voorbedachte raden was en de man dus voor moord veroordeeld wordt. Actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een internationale Emmy Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit. Ze speelt daarin Jasmine, een jonge vrouw met het Gilles de la Tourette-syndroom, waardoor je heel veel tics hebt. Ze wil graag lerares worden in de serie. Leon is de eerste Vlaamse actrice die een Emmy-nominatie in de wacht sleept. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De fictiereeks De Klas van 2000 is ook genomineerd voor een Emmy. Dat is een miniserie over de ervaringen van een homoseksuele tiener. Wisselend bewolkt vandaag met wel wat hoge wolken en temperaturen tot een zachte 21 graden. Morgen nog wat zachter tot zelfs 24 graden en veel zon ook. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Jonas. Op de buitenring rond Brussel moet je vertragen tussen Grootbijgaarde en Deelbeek door werkzaamheden. En naar Antwerpen moet je 10 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Frans.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.

Het is een beetje zoals met Julio Iglesias vergaan, hè, met deze Len Barry. Die was voorbereid om voetbal, voorbestemd beter om voetballer te worden, Julio Iglesias. Len Barry ging eerst profbasketter worden. Gelukkig heeft hij een andere weg ingeslagen. Anders konden we hem nu niet op de radio horen met zijn 1-2-3.

Heb je even voor mij? Dat is een andere zanger, denk ik. De Romeo's met Ik zag jou maar even. Rond deze tijd krijgt een speciale groep van BNL-luisteraars zomaar een plaat aangeboden. Gratis en voor niks. Dat is toch tof, hè? Vandaag alle Benjamins die luisteren naar Radio BNL. En ik ken alvast één BNL-luisteraar die Benjamin heet. En je kent hem misschien ook. Dat is met name Benjamin Schouwaard van Radio 2. Die luistert alles graag naar deze fijne zender. Maar dus ook voor alle andere Benjamins die naar Radio BNL luisteren. Deze evergreen van Louis Neefs.

une femme ben je mets. Wij dan maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

Speciaal vooral onze Bene-vrienden die Benjamin of Benjamin heten. Speciaal voor Benjamin Scholaert, Louis Neefs en mijn vriend Benjamin. Michael Jackson was de king of pop. Dit is de king of entertainment. Maar hij kan ook rustig zijn en teder. Dit is daar een mooi voorbeeld van. Dit is Robbie Williams met She's the One. Prachtig.

0: Maxime stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
5: Het is weer Bol-tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo Sixpack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt. Stappen in Mercedes.

0: inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorle.be.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

Rosita nog aan toe, dat was Mink de Vil met zijn Spanish Stroll. En er is nieuw werk op komst. Ik dacht zelfs dat het volgende week op de wereld wordt losgelaten. Nieuw werk van Sam Goris. Maar wij grijpen heel graag nog eens terug naar deze uit 1992. Oh.

niet of de boy in kwestie blij zou zijn met die bijnaam Lollipop. In elk geval, dat was Millie. Op de binnenring rond Brussel vertragen tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen moet je op de E313 traag rijden vanaf Ranst, 10 minuten extra daar. En in Mol is er hinder door werken op het kruispunt van de Zuiderring met de Molderdijk. Radio BNR.

0: het of niet, maar dit lied werd eerst geschreven met Elvis Presley in gedachten als zanger. Dat was in de jaren 70, maar Elvis Presley stierf voor hij het kon opnemen. Jaren later, met name in 1980, nam Kelly Marie het op en het werd zo vaak gedraaid in discotheken dat dit uiteindelijk toch wel een grote hit werd.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
8: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

de verwijzing naar The Day the Music Died, 3 februari 1959, volgend jaar 68 jaar geleden. De dag dat Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper omkwamen in een vliegtuigcrash. Dat was Don McLean met American Pie. Vandaag hier op het menu in het VRT-restaurant minestronesoep en stoofvlees met gemengde salade en frieten. Een betere mix van Italië-België zal je niet vinden, denk ik. En hoe zit het bij jou? Wat schaft de pot daar? Laat het eens weten.

Dat was Wim de Kranen met Ricky. Karin uit Schelle gaat deze middag voor een kroksje. Dat smaakt altijd, zegt ze. Ze stuurt er ook een foto bij. En ik zei, ja, dat klopt, hè, Karin, dat smaakt altijd. Maar je bent wel de ketchup vergeten of de mayonaise. Dat gaat er ook zo goed bij. Gilleke uit Schelde eet vandaag frietjes met hamburgers en slaatjes. Ann uit Rumme groentesoep, boontjes met mayonaise en kalkoenlapje. En deze avond gaat ze voor mosseltjes. Mm. Robbie uit Veurne, gebakken krieltjes met hamburgers en champignon-roomsaus. En ik ga gewoon voor de minestronensoep hier vanmiddag. En vanavond maak ik entrecote hamburgers met snijboontjes, veel ajuin en gebakken aardappelschijfjes. Nou, het is gezegd. En ik heb zo'n honger daarvoor gekregen. Bedankt voor jullie reacties.

Magie van Camille. Straks tussen 12 en 1 kiezen de mensen van de gidsenvereniging Scheldelanders de plaatjes. Wil jij dat ook eens doen? Wel, doe dat dan gerust. Hè. Je vindt een invulformulier als je gaat naar de BNE-plek op VRT Max. Zeker doen. Met jouw vereniging, jouw vriendenclub, noem maar op. Iedereen welkom. Aan jou de keuze om eens een uur lang de plaatjes te kiezen bij Radio BNE. Dit zijn Brotherhood of Man met Kiss Me, Kiss Your Baby.

Dat was nog Brotherhood of Man. Dadelijk dus, u vraagt wij draaien na het nieuws van 12. En daarna Lars met zijn topcollectie. Smakelijk iedereen. En heel graag tot morgen. You watch.

0: Daily Watch.
1: It's a summer holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf €50.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. De Leijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzen-winkels gewoon open.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een volksjury moet beslissen over het lot van de West-Vlaamse boer die zijn twee kinderen doodde. En 31 studenten mogen toch starten met de opleiding geneeskunde. In Brugge is het assiseproces begonnen over de dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp. Een West-Vlaamse aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes van 8 en 5 jaar en een moordpoging op zijn ex-vrouw. De man heeft meteen bekend en zei dat hij wraak wilde nemen omdat zijn vrouw hem had verlaten. En vanuit de gevangenis bleef hij haar ook stalken met telefoons en brieven, zegt haar advocaat Christiaan van den Bussen.
1: Je hebt ten eerste de gruwel van de feiten zelf, maar je hebt ook het gedrag van de beschuldigde na de feiten. En de man is intussen al definitief veroordeeld omwille van stalking vanuit de gevangenis. Naast het enorme verdriet dat zij heeft omwille van de feiten zelf, zijn dat zaken die achteraf haar enorm veel angst inboezemen.
0: De vader riskeert levenslang. Straks krijgt hij voor het eerst het woord. In Nijvel is ook een assiseproces gestart. Een stiefzoon staat daar terecht voor de moord op zijn stiefmoeder, barones Mimi Ullus. De vrouw van 70 werd 3 jaar geleden samen met haar man klemgereden door haar stiefzoon in Waals-Brabant. En de man schoot daarop zijn stiefmoeder dood. Zijn vader raakte lichtgewond. De dader is een voormalige agent van de staatsveiligheid en gaf zich kort na de feiten zelf aan bij de politie. Hij handelde naar eigen zeggen in een opwelling na jarenlange frustraties. Een volksjury moet nu beslissen of hij alles op voorhand had gepland en dus of hij schuldig is aan moord. 31 kandidaat geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten aan de opleiding geneeskunde. Dat schrijft het Nieuwsblad. De 31 studenten waren op beide onderdelen van het examen geslaagd. Maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren voor het ingangsexamen, kreeg iedereen punten bij, waardoor die studenten plots lager wegzakten op de ranking en niet meer aan de opleiding mochten beginnen. Eén student trok daarop naar de Raad van State en kreeg gelijk. Zij is nu dolgelukkig dat ze haar droom kan waarmaken, zegt haar advocaat Christophe van Geel.
2: Studenten doen er soms jaren voor om zich daarop voor te bereiden. Het is ook een heel zwaar examen. En als dan blijkt dat je er eigenlijk slaagt, maar door een soort administratieve malamo uit de boot valt, dan is dat heel zuur. Maar als dat dan uiteindelijk toch nog goed komt, dan is alle gloed, zweet en tranen natuurlijk vergeten. En vanaf maandag zat je al op de schoolbanken om gretig les te volgen.
0: Er zijn plannen om het ingangsexamen voor de opleiding geneeskunde volledig te hervormen, maar dat is pas vermoedelijk vanaf 2028. De zelfrijdende Tesla durft wel eens te snel rijden in een zone 30 en beslist regelmatig om fietsers in te halen in fietsstraten. Dat zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie Johanna na een eigen onderzoek. Het zelfrijdend systeem waarmee Tesla werkt is over het algemeen wel heel voorzichtig en attent voor fietsers en voetgangers. Maar er zitten dus ook nog wel wat foutjes in, zegt Geert van Waag van Johanna.
3: De risico's van het huidige systeem zijn dat ze dus effectief op zones van trage snelheid, 20, 30 km per uur, veel te snel rijden. Dat het moeilijk is voor de supervising chauffeur om dat telkens te corrigeren. En dat de supervising driver, chauffeur, daarboven van Tesla verkeerde informatie krijgt van wat de effectieve toegelaten snelheid is.
0: De organisatie vraagt daarom aan Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, om de toelating voor de zelfrijdende Teslas te stoppen tot alle problemen zijn opgelost. En de Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Greet Minne won verrassend haar enkelspel in 3 sets. Jana Otsipka verloor haar wedstrijd. En in het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde ook in 2 sets. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een prachtige nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
5: Een heel goede middag. Ik ben Mark Reiniers, voorzitter van de gidsenvereniging Scheldelanders VZW. Onze gidsenvereniging werd opgericht in 2003 in eerste instantie onder de naam van gidsenvereniging Rivierenlanders. Een 16-tal gediplomeerde streekgidsen verzorgen rondleidingen in zowel Ruppelstreek Vaartland als in Klein-Brabant in de provincie Antwerpen. Naast gewone, interessante rondleidingen heeft ons enthousiast team van professionele streekgidsen ook ervaring in het begeleiden van bus- en fietsrondritten, eveneens in onze regio. Samen met de collega's van Gidsenvereniging Schelderlanders kozen we deze middag onze favoriete liedjes in. Radio BNE, u vraagt, wij draaien. Geniet ervan!
4: Radio BNE, de tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf.

De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: benen.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Een heel goede middag. Ik ben Mark Reiniers, voorzitter van de gidsenvereniging Scheldelanders. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
0: Radio BNE.
3: De tijd van je leven.
0: U vraagt, wij draaien.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
2: Bessimo!
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Jij?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

land. Ik heb hier heel wat builen slechte friet gevreten. Ze hebben me gezegd, je moet het maar vergeten. Die passie voor het blonde Vlaamse land.

café. Maar bij Sjefke om de hoek, nog geen minuutje lopen. Daar was een staminé, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons 2.

0: Wij draaien.
1: Dankjewel om te luisteren naar de favoriete muziek van de gidsenvereniging Scheldelanders in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Nog een heel fijne dag. Kiezen.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Hasseltse politie heeft een grote drugsbende opgerold en 31 studenten mogen toch starten met de opleiding geneeskunde. Afgelopen dinsdag hebben 160 politiemensen tegelijkertijd op 18 verschillende plaatsen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant huiszoekingen gedaan om een grote drugsbende op te rollen. Daarbij zijn 10 mensen opgepakt, 9 zijn aangehouden en de politie vond ook 2 actieve cannabisplantages. Het gaat echt om een uitzonderlijk grote operatie, zegt Frank Blijen, de procureur des Konings van Limburg.
1: De politiezone LRH is er dus in geslaagd en dat is toch wel vrij uniek voor een lokale politiezone om een criminele organisatie op 1 dag tijd weg te vegen. Dus dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw, de facilitatoren en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken, die zijn in het vizier gekomen door het onderzoek en uiteindelijk kunnen opgepakt worden.
0: Er is ook €300.000 aan cashgeld in beslag genomen en 14 kilogram drugs. In West-Vlaanderen onderzoeken politie en parket de precieze omstandigheden en de aanleiding van een schietincident in Roeselare gisteravond. Onbekenden hebben daar een huis beschoten waar niemand aanwezig was. De politie vond een 15-tal kogels, vertelt Griete Prest van het parket.
2: Er is van op straat meerdere keren geschoten op de voordeur van een woning. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond en is de verdachte wel meteen na de feiten gevlucht. We zijn meteen een onderzoek gestart. Het labo en een wapendeskundige zijn gisteravond nog ter plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de precieze aanleiding is voor het schietincident. Dat wordt nu volop onderzocht.
0: 31 kandidaat geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten met de opleiding geneeskunde. Dat schrijft het Nieuwsblad. De 31 studenten waren op beide onderdelen van het ingangsexamen geslaagd. Maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren, kreeg iedereen punten bij, waardoor die studenten plots lager wegzakten op de ranking en niet aan de opleiding mochten beginnen. Emilie Vermeese uit Hasselt trok daarop naar de Raad van State en kreeg gelijk. En zij is nu dolgelukkig dat ze haar droom toch kan waarmaken.
3: Ik ben maandag in de eerste les zat ik. Dus ja, heel blij. Dat ik niks heb moeten missen, want ja, dat is natuurlijk niet leuk. Het is toch eigenlijk ja, waar andere mensen in juli het leuke nieuws kregen, heb ik eigenlijk nog eens 2 maanden moeten wachten, niet wetende wat ik ging doen. Maar ik ben blij dat we allemaal mogen starten, ook voor degenen die niet in beroep zijn gegaan en er ook onterecht niet bij waren, dat zij ook zijn mogen starten, ben ik ook heel blij mee.
0: Er zijn plannen om het ingangsexamen voor de opleiding geneeskunde te hervormen, al zal dat ten vroegste vanaf 2028 zo zijn. In Oekraïne zijn 8 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een landbouwbedrijf in de buurt van Kharkiv. 10 andere mensen raakten gewond. En ook in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen bij aanvallen. 1 dode viel toen een Russische raket insloeg op de parking van een kinderziekenhuis. En de Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Greet Minne won verrassend haar enkelspel in 3 sets. Jana Otsipka verloor haar wedstrijd. En in het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde ook in 2 sets. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een prachtige nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemiddag. Naar Antwerpen zie ik op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten extra. In de Randst zijn er 2 rijstroken versperd door een ongeval. Je moet daar over de busstrook.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene topcollectie.
5: Lars de Grote.

Maar Qualidea, wat een gek idee. Ja, misschien wel, maar het was sowieso een goed idee om deze song op te nemen. Pino D'Angio deed het 45 jaar geleden. Waarvoor bij deze nog eens een welgemeende gratie. Goedemiddag, Wilt U Raar zingt vandaag in het Engels. De keizer van het Vlaamse lied gaat deze keer voor de talenknobbel zorgen. En voor de rest, dat weet je ondertussen, de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons.

George Baker Selection, Una Paloma Blanca, een witte duif. Dat is helemaal niet ongewoon, in tegenstelling tot een witte raaf. En dan is er ook nog een gouden idool, jouw favoriete artiest. Een zanger, een zangeres of een groep. Laat maar weten wie het in jouw geval is en dan ga ik er eentje uitkiezen. Die hoor je dan nog voor 2 uur. Je kan reageren met een bericht via Radio BNE op VRT Max. Doe dat online of in de app.

0: druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Aretha Franklin, the Queen of Soul, You Better Think. Ik denk dat we nog even in zeer goed gezelschap gaan blijven. Met de King of Rock and Roll. Die had op 24 september 1957 een gloednieuwe single uit. De titelsong van zijn derde film. En wat voor een song. Geschreven door Jerry Lieber en Mike Stoller. En onsterfelijk gemaakt door Elvis Presley dus. Jailhouse Rock.

0: componisten Jerry Lieber en Mike Stoller die hadden dit geschreven in de stijl van de Coasters. Dat groepje met van die geestige liedjes in de jaren 50. Maar Elvis ging er los over en hij maakte er pure rock'n'roll van. Het waren zijn beste jaren. Jailhouse Rock voor het eerst te koop op een 24 september in 1957.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Pink Floyd, Money. Ik bedenk net, straks ga je David Gilmour nog eens terug horen in deze Radio BNE topcollectie. David is de zanger en de gitarist van deze Evergreen, maar dan wel als een soort vriendendienst bij een andere klasbak. Ja, het is een kleine wereld hoor. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 45 minuten extra. In de Randst zijn er twee rijstroken versperd door een ongeval. Je moet er over de busstrook, dus van oost naar west ga je eigenlijk beter over Brussel. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, maar daar is de weg nu vrij. Richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Radio BNN. Lars de Grote.

0: Linda Ronstadt, tegenwoordig een jonge dame van 80. Niet te geloven, hè? 80 jaar. Hier nog eens met de jongens van de Dirt Band, eind jaren 70, met een American Dream.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza.
4: Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh,
5: heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
8: Hallo.
7: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
8: Ja, ik wil autotechniek studeren.
7: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
8: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
7: Ja.
8: En dan krijg ik misschien wat centjes.
7: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Wat was dat?
13: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
11: Flashy.
13: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
14: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.

Fantoom. Rimpels als je lacht. Ik kijk ook even naar de berichten die binnenkwamen via Radio Bene op 14 Max. Sarah van Geldorp uit Brasschaat zegt bijvoorbeeld: ik heb veel gouden idolen, maar in de jaren 80 waren de eerste posters op mijn kamertje van Jason Donovan. En Hans de Smet uit Oostende, die hoefde ook niet lang na te denken. Hij koos meteen voor Kylie Minogue. Wel, twee vliegen in één klap met deze Evergreen uit 1988.

Voor Sarah en ook voor Hans, twee gouden idolen. Kylie Minogue en Jason Donovan, especially for you. Ik wil het tussendoor graag ook even hebben over Jim Henson, de Amerikaanse poppenspeler, de filmmaker en regisseur die wereldberoemd is geworden als de bedenker van de Muppets. Wat heb ik me geamuseerd met die Muppets op tv in de jaren 70 en met de avonturen van Bert en Ernie, want die jongens heeft hij ook bedacht. Jim Henson is niet ouder geworden dan 53. Hij is gestorven in 1990. En vandaag is het heel precies 90 jaar geleden dat hij geboren werd. Jim Henson. Vandaar dit kleine eerbetoon.

0: evergreens, die zijn overal. Bij Herbert in Klaarwakker, bij Katrien in Gewoon Genieten, straks bij Vanessa tijdens Goedgezind en ook in de topcollectie. Eigenlijk altijd Fleetwood Mac everywhere. Radio BB. De tijd van je leven.
1: Met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo Sixpack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand. 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh. Oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
11: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
10: Ja, kom een keer kijken.
11: Amai, oh merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De lokale politiezone van Hasselt heeft een grote drugsbende volledig kunnen oprollen. Afgelopen dinsdag waren er op 18 plaatsen huiszoekingen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. En daarbij zijn 10 mensen opgepakt. 9 van hen zijn ook aangehouden. En de politie heeft ook 2 actieve cannabisplantages ontdekt. De Hasseltse politie is de 4de grootste zone van Vlaanderen door een aantal fusies. En die schaalvergroting bewijst nu zijn nut in de strijd tegen drugshandel, zegt Frank Blijen, dat is de procureur des Konings van Limburg.
1: Naarmate er meer kleinere zones fuseren tot een groter geheel, boekt men efficiëntiewinsten, kan men met eenheid van commando over een groter grondgebied met meer middelen uiteindelijk een grotere slagvaardigheid, krachtdadigheid tentoonspreiden. En dat heeft men dus met deze actie wel bewezen.
0: 31 kandidaat geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten met de opleiding geneeskunde. Een student uit Hasselt trok naar de Raad van State en kreeg gelijk. Zij was op beide onderdelen van het examen geslaagd, maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren, kreeg iedereen op sommige onderdelen punten bij, waardoor ze samen met 30 anderen wegzakte op de ranking en uiteindelijk niet mocht starten. Jonas Brouwers, voorzitter van de examencommissie, erkent dat het systeem niet ideaal is.
2: Het klopt dat dat een methode is die we al een aantal jaar gebruiken bij de examencommissie, maar waar ik zelf ook niet onverdeeld enthousiast over ben. Het sterkt mij eigenlijk wel in de overtuiging dat we een hervorming van die regelgeving over die punten moeten doorvoeren. Daar is de examencommissie samen met de minister ook aan het werken.
0: Het hervormde ingangsexamen zal vermoedelijk vanaf 2028 kunnen starten. En vandaag brengt de Chinese president Xi Jinping een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. En dat is toch uitzonderlijk, want de relatie tussen de Verenigde Staten en China is niet top. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door de Amerikaanse president Trump. Volgens Vele de Vos van onze buitenlandredactie toont dat aan dat dit bezoek voor Amerika belangrijk is.
3: De relatie tussen beide grootmachten verloopt al lang stroef. Denk maar aan de torenhoge handelstarieven die ze elkaar vorig jaar probeerden op te leggen. Maar niet alleen handel ligt gevoelig, ook Taiwan is een moeilijk onderwerp. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en verzet zich tegen geplande Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan ter waarde van meer dan 12 miljard euro. Xi en Trump gaan tot slot ook praten over artificiële intelligentie. Beide landen proberen ook op dat domein de snelste te zijn, met alle gevolgen van dien. Afwachten of daarover broodnodige veiligheidsafspraken worden gemaakt.
0: Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een prachtige nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals West, 3 kwartier file rijden. In de Randst zijn er 2 rijstroken versperd door een ongeval. Je moet daarover de busstrook. Van oost naar west ga je beter via Brussel. Er is ook een kijkfile richting Hasselt vanaf Wommelgem. Op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, staat er in de Beverentunnel een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En richting Gent op de ring een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
5: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
6: Lars de Grote.

Claudia Rogers op het Eurovisie Songfestival van 1971 met Jack in the Box. Ja, de kogel is door de kerk. België gaat volgend jaar toch meedoen. Benieuwd wie het wordt en hoe het gaat klinken. We gaan het samen wel ontdekken de komende maanden. Ondertussen nog even terugkijken naar 24 september 1984 bijvoorbeeld. Op die dag kwam er een voormalige Beatle met een nieuwe single op de proppen. Zijn naam? Paul McCartney. I can wait.

Paul McCartney in het uitstekende gezelschap van David Gilmour van Pink Floyd. Ik had hem nog beloofd, hè, David Gilmour. Die mocht zich helemaal uitleven op zijn gitaar. En het geld dat hij normaal voor zijn werk zou gekregen hebben, dat mocht Paul dan weer uitgeven aan een goed doel naar keuze. No More Lonely Nights. De single verscheen vandaag net 42 jaar geleden, op 24 september 84. En er is dan weer van exact 70 jaar geleden...

De Spider-Murphy Gang. De jongens hebben hun groepsnaam ontleend aan die hit van Elvis die vandaag precies 69 jaar geleden verscheen. Jailhouse Rock. En dit was hun grote hit in de vroege jaren 80. Skandaal in Spelbezirk. Tot zover het verhaal van Rosie. En dan nu het woord aan Willeke. Spier.

0: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké.
3: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op Carglass.be.
7: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12.

op het gemak. Op de wijze van Jesse Green. Nice and slow. Wat moet je doen als je zelf eens een uurtje de platen wil kiezen hier bij Radio BNE? Wel, overleg dan even met je buren, met je collega's, met de vrienden van de hobbyclub en stel een lijstje samen met je favoriete evergreens. Dat lijstje kan je ons dan bezorgen bij Radio BNE op VRT Max. En dan gaan we samen op zoek naar de geschikte datum. Je krijgt van ons 1 uur de tijd om zelf de muziek te kiezen. Van maandag tot en met vrijdag in U Vraagt Wij Draaien. Telkens van 12 tot 1.

0: Maar dus echt elke keer, hè? When you walk in the room, Jackie de Shannon. Naar Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven 20 minuten file rijden. De weg is er nu vrijgemaakt. Op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, staat er in de Beveren-tunnel een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
1: Radio BNE topconnectie. Radio BNE.
2: Lars de Grote.

0: Joshua Caddison, hij kan piano spelen en hij kan mooie liedjes zingen. Dat bewees hij voor het eerst in de vroege jaren 90 met deze heerlijke song die terecht een echte evergreen is geworden. Jesse.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

0: Met liefde had het helemaal niks te maken. Maar er zij dan misschien de liefde voor het geld. Tina Turner, Private Dancer.
1: De talenknobbel.
0: Arme Joe, geen geluk voor jou. Dat verhaal kennen we. Dat is niet goed afgelopen, maar Wiltura heeft ook een anderstalige versie opgenomen van die Vlaamse Evergreen, in het Engels. En met een heel andere tekst. Nu, op basis van de titel zou ik durven denken dat we ook niet moeten hopen op een happy end. We shall see. We shall hear. Wiltura,

Jawadde, wilt u eraan? Let me go, arme Joe in het Engels. En morgen Michel Delpech in het Italiaans. Katrien van Doornen mag dan punten geven op uitspraak bijvoorbeeld.

Als van iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

weet de lege lange dagen die zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Marco Borsato, waarom nou jij? Waarom ga ik straks de favoriete instrumentale evergreen van Trace van der Strikt uit Zeelen spelen? Dat is een goede vraag. Wel, omdat ze die besteld heeft via Radio BNE op VRT Max. Zo simpel is dat. Straks tussen 3 en 4 in deze topcollectie. Mijn

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
5: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack, nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
15: Radio Bene.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Canadese bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Dat is meegedeeld tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Bij de Oost-Vlaamse Volvo-toeleverancier verdwijnen meer dan 300 jobs. Begin juni staakten de werknemers van het bedrijf nog 4 dagen, omdat ze ongerust waren over de toekomst van de fabriek, omdat een verwachte nieuwe opdracht niet naar Gent kwam. De Gentse vestiging maakt sinds 1987 kunststofonderdelen voor de auto-industrie. Vooral bumpers worden daar gelakt en gemonteerd. Afgelopen dinsdag heeft de Hasseltse lokale politie een grote drugsbende opgerold. Gisteren hield de politie op 18 verschillende plaatsen huiszoekingen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. En daarbij zijn 10 mensen opgepakt, 9 zijn aangehouden. De politie vond ook 2 actieve cannabisplantages. Het gaat echt om een uitzonderlijk grote operatie, zegt Frank Blijen, de procureur des Konings van Limburg.
1: De politiezone LRH is er dus in geslaagd. En dat is toch wel vrij uniek voor een lokale politiezone, om een criminele organisatie op 1 dag tijd weg te vegen. Dus dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw, de facilitatoren en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken, die zijn in het vizier gekomen door het onderzoek en uiteindelijk kunnen opgepakt worden.
0: Er is ook €300.000 aan cash geld in beslag genomen en 14 kilogram drugs. 2 jongeren uit Brussel zijn vanmorgen bijna verdronken tijdens een schooluitstap in Blankenbergen. Ze dreven af tijdens het zwemmen in zee, ook al was dat eigenlijk op dat moment verboden. 4 alerte strandredders konden de 2 net op tijd redden. 1 jongen van 13 kreeg veel zeewater binnen en was zwaar onderkoeld. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet zwaar gewond. De 2 maakten deel uit van een groep van 15 jongeren en hun begeleiders. Die begeleiders zeiden dat ze niet op de hoogte waren van het feit dat er op dat moment niet gezwommen mocht worden. En in Oekraïne zijn zeker 8 doden gevallen bij Russische aanvallen met raketten en drones. In Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn 6 doden gevallen bij een bombardement op een landbouwbedrijf. 12 mensen raakten daar ook gewond. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev werden ook 2 mensen gedood bij een aanval. Xavier van Pevenage is cameraman voor BBC en hij is in Kiev en zegt dat de aanvallen van Rusland maar niet stoppen.
2: Het is constant, hè? Dus dat hadden vroeger niet. Vroeger hadden rustperiodes gedurende de dag en hadden ook al goede nachten soms. Maar nu is het eigenlijk bijna constant. Je voelt dat ook aan de mensen. De mensen zijn daar echt wel. Je voelt dat dat heel veel druk heeft op hen en dat die psychologisch is dat zwaar.
0: Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Naar Antwerpen is er op de E313 bij Herentals Industrie een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Verder vanaf Ranst 20 minuten file rijden. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Jim Croce over een slechte mens met wie het uiteindelijk ook slecht is afgelopen. Bad, bad Leroy Brown. Karma dus, en ook stof tot nadenken. Ja, dat gaan we de komende minuten trouwens ook doen. Nadenken. Met wie? Met Jules de Korte.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Eind januari gaan ze een nieuwe album uitbrengen. Dat mag ik niet vergeten. En daar heb ik nu iets van de jongen die onlangs in het oog van een storm is terechtgekomen. Omdat hij niet protesteerde tegen het schrappen van zijn voorprogramma. Weet je wel, het hele verhaal kan je lezen bij VRT Nieuws. Ed Sheeran.

0: Rita De Neve, de allereerste keer. Zeker niet de allerlaatste evergreen in deze Radio BNE topcollectie. Zo dadelijk eentje van bijna 60 jaar geleden.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.

0: avondsal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.

weet niet of jij de film The Happening ooit gezien hebt met Anthony Quinn en Faye Dunaway. Ik in elk geval niet. Het is een film uit 1967, maar het thema, dat ken ik wel natuurlijk, dat hadden wij destijds thuis in de platenkast. The Supremes en The Happening. Wat gaat er nu gebeuren? Wel, er komt een mooi Frans liedje uit je radio. Enfin, ik vind het toch mooi. Indila en Dernière Danse. Ben on y va?

0: Helemaal. Hoe lang is dat spelletje eigenlijk al bezig? Ace, how long has this been going on? En hoe lang moeten we nog aanschuiven? Naar Antwerpen is het filerijden op de E313 vanaf Massenhoven met 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot in Vilvoorde.
1: Radio BNE topcollectie. Radio BNE.
2: Lars de Grote.

Rob de Nijs. Het is al laat. Het is 4:04 en ik vind dit eigenlijk een prima moment om je te wijzen op de personeelswissel van volgende week. Luister goed. Herbert gaat mee op Radio Bene Cruise, de gelukszak. Vanessa zal vanaf maandag klaarwakker presenteren. En ook zijn. En Bart Herman komt onze ploeg versterken. Bart gaat Radio Bene goedgezind voor zijn rekening nemen. Vanaf maandag tussen 4 en 6. Niet te missen, hè.

0: In de jaren 50 was ze nog Little Donna Hightower toen ze pas begon te zingen. Maar tegen 1973 was ze toch duidelijk al een stuk gegroeid. Heerlijke song van Donna Hightower. If You Hold My Hand.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie...
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
9: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
10: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
9: Ja, kom een keer kijken.
10: Amai, oh merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 2.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, Summer Wine. Ik ga nu uit een totaal ander vaatje tappen, speciaal voor Trace van der Strikt uit Zeelen. Trace heeft al lang door dat ik hier elke dag rond deze tijd een instrumentale evergreen speel. En zij heeft er eentje besteld door een bericht te sturen via Radio Bene op VRT Max. Een evergreen van Paul de Senneville en Olivier Toussaint. Dolanis Melody.

alles dik in orde bij Johnny Tillotson. En bij zijn liefje van toen, Poetry in Motion. Veel plezier met Vanessa straks in Radio BNE Goed Gezind. En heel graag tot morgen.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Ah, ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Dat is Imo!
5: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker... Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij bumperbouwer Plasman in Gent verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job nu de fabriek definitief sluit. Eerder was al bekend dat het bedrijf meer dan 100 jobs zou schrappen, omdat het geen bumpers meer mocht maken voor Volvo. En nu Plasman dat ook niet meer mag doen voor BMW, heeft het bedrijf geen toekomst meer. Vooral voor werknemers die al heel hun leven voor Plasman werken, komt die boodschap hard aan, zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
1: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet, de werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken, en het zijn zoveel bedrijven die sluiten, ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast dat die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
0: De politie heeft al 3 minderjarigen opgepakt voor het steekincident van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters. 1 iemand van 16 jaar oud en 2 van 17. Alle 3 worden ze nu voorgeleid bij de jeugdrechter. Ze worden ervan verdacht een jongeman te hebben neergestoken. Hij raakte zwaar gewond in de borststreek, maar hij is niet meer in levensgevaar. Het Nederlandse postbedrijf PostNL gaat tientallen pakjesautomaten plaatsen in ons land. Daarin kan je je online aankopen laten leveren. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd bij de opening van een eerste automaat in Mechelen in de provincie Antwerpen. Er zijn nu al zo'n 4000 van die pakjesautomaten, vooral van Bpost. En ook PostNL wil nu zo'n netwerk uitbouwen, zegt de directeur van België, Arvin Wilmsen.
2: We gaan er nu dit jaar nog tientallen zetten. Wij gaan echt wat de data gebruiken om te zien waar hebben wij nood aan. Daar zullen de honderden volgen uiteraard. We gaan een netwerk hebben dat dekkend is. In versterking eigenlijk van onze PostNL-punten. In de eerste plaats zien we wel dat 80% van de mensen toch nog wat thuis willen hebben. We hebben een heel breed PostNL-puntennetwerk. En we zien dit echt als een aanvulling naar de mensen die de pakjes ontvangen om ook met pakjesautomaten te beginnen.
0: En dan kijken we toch al eens naar de weerkaarten voor begin volgende week, want dan voorspelt het KMI erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaan de temperaturen zelfs opnieuw richting 30 graden. En dat is toch zeer uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacotte Brokke.
3: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden. Dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dit is zeer uitzonderlijk.
0: Op dit moment wisselen zon en wolken elkaar nog af. Morgen wordt ook al een mooie nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, het is 3:03. Je staat in de file naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, kwartier erbij. En op de A12 in Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland verlies je een 30 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
5: Radio Bene.
4: Een heel goede middag.
6: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

0: Besame Mucho, liedje dat al in 1961 op het repertoire van de Beatles stond. Favorietje van McCartney, die het zeer graag zong tijdens de honderden optredens van de Beatles in de kelders in Hamburg. Hier op de radio anno 2026 klinkt dat toch ook nog altijd erg tof, vind ik. Hulde dus aan de grootste chameleons uit de popmuziek.
1: Je zegt,

Oké, de Beatles waren natuurlijk muzikale chameleons, maar Gene Thomas is dat ook. Kun je je nog herinneren hoe hij klonk met Excession? Dat was toch helemaal anders. In het Engels en ook wat meer hyper, zou je kunnen zeggen. Alle genres omarmen, daar houden wij van hier op Radio BNE. En dat doen wij dus ook. Daarom ga ik nu gewoon een pianoballade draaien. De pianoballade misschien wel. Geschreven door een trotse Franse papa voor zijn dochtertje Adeline. En gespeeld door een 23-jarige pianist die zich sinds die opname Richard Kleiderman noemt. Ze hoopte dat ze ongeveer 10.000 singeltjes zouden kunnen verkopen. Dus gigantisch was hun verbazing toen er van Ballade pour Adeline 22 miljoen exemplaren werden verkocht. Het werd zelfs een hit in 38 landen.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that twin on my thumb? Real nervous, somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: En daarmee werd het exact 4:15. We zijn 4 liedjes ver en ik besef nog eens dat ik echt waar de tofste job van de wereld heb. Ik heb al zoveel goede dingen gehoord, van oude rock over een gouden instrumental tot goede artiesten van bij ons. Daar kun je toch alleen maar heel goed gezind van worden. En Bart Kael ziet het allemaal alleen nog plezieriger en mooier worden ook.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Eentje voor collega Peter van der Veire, die volgende maand weer 24 uur gaat dansen tegen kanker. Tegen 21 oktober moet hij wel volledig gerecupereerd zijn, want dan is hij de gastheer van de Eregalerij. Dit liedje staat daar sinds vorig jaar in te blinken. Mm.

De vragen van Wim Soetaar. Weet je waar er ook heel veel vraag naar is? Gepersonaliseerde nummerplaten blijkbaar. Er zijn er dit jaar al 8000 uitgereikt. Dat is goed voor 8 miljoen euro aan inkomsten voor de federale staatskas. Zullen ze blij mee zijn, hè? Alle inkomsten zijn brood en broodnodig.

0: net te lang voor een gepersonaliseerde nummerplaat, Living Doll. Maar Popje kan bijvoorbeeld wel. Die rijdt ongetwijfeld al lang ergens rond ook. Kwartier file naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
1: Radio Bening, goed gezind. De tijd van je leven. Vanessa van

Zeker, zeker, zeker. We will certainly keep on loving you, Sade. Sweetest taboo, vind ik zo'n mooi liedje. Geen taboes in de zoete inval. Het heerlijke speelprogramma met Luc Appermond. Daar kwam je onlangs bijvoorbeeld te weten wat er in 1998 aan de hand was met het wassenbeeld van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton. Als je het niet gehoord hebt, kunt altijd herbeluisteren bij Radio Bene op VRT Max. Wat was er aan de hand met het wassenbeeld van Bill Clinton? Het antwoord mag je misschien toch ook wel een heel klein beetje in de taboesfeer gaan zoeken. Raad maar.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Het is geen media, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw?
11: Wat lief?
12: En hebt u een VAPZ?
11: Wat
12: is een VAPZ, juffrouw?
11: Niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
13: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29,99 euro.

te zeggen naar de zonde zij in het strand wil gaan natuurlijk, dan gaat Lisa Louis gewoon met je mee. Heb je het weerbericht gehoord voor volgende week? Dinsdag halen we misschien nog eens 30 graden. Moeten we toch echt van profiteren. Huppelend de dijk op en af. Misschien wel op de tonen van dit liedje. De

Sir Sourier, tragische figuur waarover Stijn Konings een hele mooie film heeft gemaakt. Volgende week vervang ik Herbert in Radio Bene Klaarwakker. Herbert brengt wel elke dag live verslag uit van Radio Bene Cruise. En weet je wie volgende week dan je gastheer is in de namiddag bij Radio Bene Goedgezind? Deze meneer.

Die bangelijke bariton van Lou Rawls. Goeie mens. Veel gedaan voor allerlei goede doelen. En volgens Frank Sinatra, een van de allergrootste zangers ooit. Ja, Sinatra gaan we niet tegenspreken. Hè. Integendeel, Frank opent nu zondag opnieuw de Crooner Club op Radio BNE om 6 uur. Dan zingt hij Here Goes. Nu is Luc Steno.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
8: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja,
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
11: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Volgende week halen we opnieuw temperaturen tot 30 graden. En de West-Vlaamse aardappelboer die zijn dochters heeft gedood, sprak vandaag voor het eerst op zijn proces. De weersvoorspellingen voor begin volgende week zijn spectaculair. Het KMI voorspelt een erg warme start van de herfst. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, halen we zelfs temperaturen tot 30 graden. Dat is echt uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacot Brokke.
1: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden, dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dus dat zegt al genoeg, dit is zeer uitzonderlijk. Maar het zijn natuurlijk voorspellingen, dus die moeten nog waargemaakt worden. Maar feit is alleszins dat het de komende dagen, ook morgen en dit weekend bijvoorbeeld, al zomers warm wordt, met dus nog een piek begin volgende week.
0: De politie heeft al 3 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters. 1 iemand van 16 jaar oud en 2 van 17. Alle 3 worden ze nu voorgeleid bij de jeugdrechter. Bij de steekpartij raakte een jongen zwaar gewond aan de borst. Hij is niet meer in levensgevaar. Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme in West-Vlaanderen is de papa van de kinderen ondervraagd. Hij bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 om het leven door hen te verstikken. Volgens het parket probeerde hij ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Hij gaf zelf toe dat hij uit was op wraak omdat zijn vrouw hem had laten zitten. Dat zei ook tijdens de zitting van vandaag, zegt zijn advocaat Chris Vinken.
2: Waar ben ik dan als advocaat tevreden over? Dat is dat hij zich niet beter heeft proberen voor te stellen dan dat het is. Hij heeft het gezegd waar dat op aankomt, op zijn beperkte manier. En soms komt dat speciaal over. Maar ik vond dat hij daar niet geprobeerd heeft om van zijn verantwoordelijkheid weg te lopen.
0: De man riskeert levenslang. De uitspraak volgt normaal gezien eind volgende week. Eergisteren heeft het Belgische politieteam Fast een man van 45 arresteerd in Zaventem, die al jaren wordt gezocht. Hij zou betrokken zijn bij een roofmoord in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid 6 jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht. De man heeft de Dominicaanse nationaliteit. Hij riskeert een gevangenisstraf van 23 jaar. In de Verenigde Staten dan hebben journalisten van CNN en Politico opnieuw geen toegang gekregen tot het Witte Huis. Ook al heeft een rechter beslist dat ze wel opnieuw verslag mogen uitbrengen vanuit het Witte Huis over de Amerikaanse politiek. De Amerikaanse president Donald Trump had vorige week de perskaarten van CNN, Politico en ook nog van een andere nieuwszender ingetrokken, omdat hij vond dat ze vals nieuws verspreiden. Een rechter heeft geoordeeld dat daarvoor niet de juiste procedure is gevolgd en de zaak moet eerst grondig onderzocht worden. Het Witte Huis heeft nog niet gezegd waarom de journalisten ook vandaag niet binnen mochten. En de Belgische actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit. Ze speelt daarin Jasmine, een vrouw met een syndroom van Gilles de la Tourette. Mona Mina Leon is de eerste Belgische actrice ooit met een Emmy-nominatie. En dat zag ze totaal niet aankomen.
3: Ongeloof. Ik dacht dat ik in een psychose zat. Nee, dat was gewoon echt... Ik snapte het gewoon niet. Dus ben even moeten gaan zitten en ja, ik dacht ook even dat zo een AI-poster was, dat een mopje was. Maar om eerlijk te zijn snap ik het nog altijd niet helemaal. Maar super blij ook, hè, natuurlijk. Super dankbaar. Ja, zot gewoon.
0: Ook de Belgische fictiereeks De Klas van 2000 is genomineerd voor een Emmy. Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 4 over 5, file naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier, ook een kwartier op de A12 vanaf Aartselaar. En op de A12 vanuit Bergen op Zoom vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten van Anderlecht tot Machelen. En verder nog eens 25 minuten tot in Groenendaal. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar vooral een reddingstrook.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

De Spinners. Die zo ongelooflijk relaxed begonnen dat ik er zelfs al een beetje een weekendgevoel van kreeg. It's a shame the way you hurt me and messing around with your man. Christophe is van principe dat je maar beter spijt kunt hebben van dingen die je gedaan hebt dan van dingen die je niet gedaan hebt. Als dat niet de definitie is van een levensgenieter, dan weet ik het ook niet meer.

over de levensgenieter. Ja, die waren niet dik gezaaid in de film Brussels by Night, film uit 1979 van Mark Didde. Nick Balthazar recenseerde die film als volgt. Die ene film waar je in je jeugd totaal van kapot gaat, die ultieme film die je laat inzien dat cinema alles kan. De ultieme kunst, bij mij was dat Brussels by Night. Een film waar ik 2 weken niet goed van ben geweest. Die score van Remo van het Groenewoud is, en dat woord mag je niet al te vaak gebruiken, geniaal. Van het Groenewoud staat voor mij op de ijle hoogte van Brel en Brassens. Hoe ontzettend onwaarschijnlijk gedurfd om dit te gaan doen. Een film over de diepste, diepste, donkerste depressie die een mens ooit kan hebben. Dit is een zwart gat van een film. Ik durf die bijna nooit meer terugzien. Voor je het weet ben je er weer ingezogen. Vrees niet, Nick Balthazar. Ik ga die film niet draaien. Maar wel de geniale Raymond.

0: Goodbye, Tom Dice. Hope to hear from you soon.
1: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

NCC over een dreadlock holiday. Ook wel een dreadful holiday, helaas. Vier jaar liever vakantie in eigen land, dan kun je je laten rondleiden in de Ruppelstreek in Klein-Brabant door gidsenvereniging Scheldelanders. Die streekgidsen kozen vanmiddag hun favoriete platen in U Vraagt, Wij Draaien. Morgen hoor je waar de vrijwilligers van Brussel 1830 graag naar luisteren en wie ze precies zijn. Nu zaterdag zien ze elkaar en misschien kun jij daar ook wel iets gaan doen. Alle info en veel goede muziek morgen over de middag bij U Vraagt, Wij Draaien.

0: Het origineel van de Common Linnets was al mooi. Net niet goed genoeg voor de overwinning op het Eurovisie Songfestival van 2014. Maar deze cover van Comilfo is ook van een hele grote schoonheid. Het doet bijna pijn dat ik de stilte moet doorbreken voor verkeersinformatie. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. In Antwerpen-West zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Maak daar een reddingsstrook. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek ook 25 tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmans-tunnel. Dat komt door een eerder ongeval. File naar Antwerpen van telkens een kwartier ongeveer op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst door een eerder ongeval. Op de A12 vanaf Aartselaar en op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij van Groenendaal tot Tervuren. Verder 40 minuten tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 20 minuten van Ruisbroek tot Machelen. En verder 40 minuten tot in Groenendaal door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, goed gezind.
3: De tijd voor je leven.
1: Vanessa van Hoven.

ook een manier om aan je 10.000 stappen per dag te komen. Constant achter je lief moeten aanhollen. Zoals Del Shannon in 61 bij zijn Little Runaway. Je kunt weglopen, maar je kunt ook wegvliegen. T-Chain stelt voor om vooral je vleugels te spreiden en je potentieel volledig te benutten.

0: is dat ene zinnetje dat hun afkomst verraadt. Get your feet out of the clay. Ontsnap aan de Hollandse klei. De Hollandse klompen. En fly away, fly away. Heerlijk liedje vind ik dit van Teachin.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
8: Flashy.
9: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
11: Absoluut. Met de Pro van...
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.

De uitslag van de DNA-test is definitief en die bevestigt wat Kid Creole al lang dacht. Annie, I'm not your daddy. Overmorgen is Misha Mara jarig. Ze wordt 73, al is daar absoluut niks van te zien. Misha is trouwens helemaal niet bang van nieuwe uitdagingen. Afgelopen lente verving ze Margriet Hermans in het toneelstuk Lekker blijven hangen. Al geeft ze wel toe dat ze toch nog liever zingt dan acteert. En dat mogen dan gerust liefdesliedjes zijn.

papa was a poor man. Kijken naar de Pfaffs of de Verhulstjes of de Kardashians. Ik ken er allemaal weinig van, maar ik zou zeker de komende 2 weken graag een cameraploeg zien in het spoor van de familie van Bommel. Dat Nederlandse gezin heeft de voorbije jaren al heel veel mijlpalen mogen vieren, maar nu vallen 2 unieke momenten samen op 24 uur tijd. Vader Mark beleeft morgen zijn eerste wedstrijd als bondscoach van de Rode Duivels. En vanavond mag zoon Ruben van Bommel hopen op zijn eerste minuten bij Nederland tegen Duitsland. Als we maar winnen van Italië morgen. De Rode Duivels zitten ondertussen op het vliegtuig naar Rome. Nations League, daar draait het allemaal om nu.

Dat blijft toch een heel mooi liedje, hè? In deze originele versie van David McWilliams, maar ook in die van Rob de Nijs. Zet een kaars voor je raam vannacht. Can I get there by candlelight? Laat ons maar heel sfeervol eindigen met muziek van de historische Nederlandse jazzband The Millers. Opgericht al in de zomer van 1940 door Ab de Molenaar. Molenaar, Millers, vandaar die woordspeling. Weet je dat wel eens langskomt op zondagavond in de Red Pack hier bij Radio Beni? Swingend de dag uit. Tot morgen.

0: Recubel.
1: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
8: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Verschillende droogtemaatregelen blijven nog een tijdje actief. En in Herentals is een vrouw dood teruggevonden in een politiecel. Het KMI voorspelt voor begin volgende week erg warme temperaturen voor de tijd van het jaar. Dinsdag, de voorlaatste dag van september is dat, halen we zelfs temperaturen tot 30 graden. Van regen is er de komende dagen ook geen sprake en daardoor blijven de droogtemaatregelen, die er al 2 maanden zijn op de Vlaamse kanalen en rivieren, nog een tijdje van kracht, zegt Lilianne Stinisse van de Vlaamse Waterweg.
1: We pompen nog altijd water terug. Als er een schip door een sluis gaat, gaat er altijd water verloren en wij pompen dan water van het lagere gedeelte terug naar boven, naar het hogere gedeelte, zodat dat water niet verloren gaat. Daarnaast zijn er ook sluizen waar er schepen samen door een sluis moeten. Daarnaast zijn er ook nog een paar diepgangbeperkingen. Dat betekent dat een schip minder zwaar kan laden en dat het dus, zodat het minder diep in het water ligt.
0: In Herentals in de provincie Antwerpen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom de vrouw een nacht in de cel zat, is niet duidelijk. Ze zat daar te wachten tot ze zou worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. De camerabeelden zullen bekeken worden en er volgt ook nog een autopsie en een toxicologisch onderzoek. Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme is de vader ondervraagd. Hij bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 om het leven door hen te verstikken. Volgens het parket probeerde de West-Vlaamse aardappelboer ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Hij gaf zelf toe dat hij uit was op wraak omdat zijn vrouw hem had verlaten. De man zei dat hij 2 dagen voor de feiten besloot zijn dochtertjes te doden. Hij kwam stug en gebroken over en zei ook dat hij zijn ex nog altijd graag ziet. Die boodschap komt hard aan, zegt de advocaat van de moeder, Christiaan van den Bussen.
2: Je kunt moeilijk zeggen dat je iemand graag ziet wanneer 1, dat ze al lang de beslissing heeft genomen om van hem te scheiden. 2, je neemt de kinderen af van haar. 3, je doet een moordpoging. En 4, je stalkt daar ook nog eens vanuit de gevangenis. Dus de man heeft een zeer vreemde interpretatie van iemand graag zien. Ik denk dat het ook duidelijk is geworden dat hij vooral zichzelf graag ziet.
0: De man riskeert levenslang. De uitspraak volgt normaal gezien eind volgende week. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf 1 oktober gepersonaliseerde nummerplaten schrappen als ze een aanstootgevende boodschap hebben. De nummerplaten mogen niet beledigend, discriminerend, xenofoob of racistisch zijn of terrorisme verheerlijken. En ze mogen ook geen politieke boodschappen bevatten. Nummerplaten die eerder wel een goedkeuring kregen, kan de dienst binnenkort ook uit het verkeer halen. En 3 Amerikaanse nieuwsmedia vragen een spoedzitting in de rechtbank nu ze nog altijd niet worden toegelaten tot het Witte Huis om verslag uit te brengen over de Amerikaanse politiek. De Amerikaanse president Donald Trump had journalisten van onder meer CNN verboden om nog persconferenties bij te wonen, omdat ze vals nieuws zouden verspreiden. Een rechter heeft geoordeeld dat de juiste procedure niet is gevolgd en dat de journalisten dus meteen terug toegang moeten krijgen, totdat de zaak grondiger is onderzocht. Maar dat is dus nog altijd niet gebeurd. Alle andere media zijn solidair, zegt onze correspondent in de VS, Thomas de Graven.
3: Het gevolg van dit alles is dat de perspool, de groep reporters en cameramensen die normaal gezien alles vastleggen en live beelden uitzenden, zich solidair blijven verklaren met de 3 nieuwskanalen. En dus was ook de ontvangst van president Xi hier daarnet in het Witte Huis, wat toch een grote en belangrijke aangelegenheid is, wel, die ontvangst was daarnet op geen enkele van de 3 traditionele nieuwszenders hier in Amerika live te volgen. Er zijn hier nochtans enorm veel cameraploegen uit de hele wereld, maar zij konden niet bij die ontvangst zijn. Ik sta momenteel naast de mensen van de perspool en hun camera's staan op dit moment gewoon op de grond.
0: Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen van 8 rond 11 graden. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
7: Wauw!
6: Van Vibra.
8: Papa, morgen heb ik turnen.
5: Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
7: Wauw!
6: Van Vibra.
8: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja, ja.
8: En zaterdag Scouts Weekend.
9: Komt goed.
6: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 anderhalve liter flessen voor maar €7,50. Das.
8: Wauw!
6: Van Vibra.

0: skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
0: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké.
4: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schapers. In Herentals in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom de vrouw vannacht in de cel zat is niet bekendgemaakt. Ze zou vanmorgen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek en de camerabeelden moeten nu uitwijzen wat daar precies is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek doen. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Frederik van den Bergen. De man van 45 is gistermiddag ontsnapt uit het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist in Zelzaten in Oost-Vlaanderen. Volgens de politie is hij mogelijk gevaarlijk. Frederik van den Bergen is 1,75 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft een kaalgeschoren hoofd en een tatoeage op zijn linkerhand en rechterbovenarm. De politie vraagt om de man niet zelf te benaderen en meteen de politiediensten te verwittigen. Door de droogte gelden er al ruim 2 maanden droogtemaatregelen op de Vlaamse kanalen en rivieren. Die zullen nog even behouden blijven, omdat er ook de komende tijd niet veel regen zal vallen. Aan de nieuwe sluizen op het kanaal Gent-Terneuzen waren de maatregelen opgeheven, maar ook daar zijn ze nu opnieuw van kracht. Je hoort operationeel directeur van de haven Peter van Paris.
1: De droogte komt een beetje terug en we voelen dat vrij snel. En om water te besparen wordt de sluis gesloten op het moment dat er meest water verloren gaat rond laag water. Vandaar dat nu beslist is om voorlopig 4 van de 24 uur de sluis niet in gebruik te nemen. Dat is een vermindering van de capaciteit van ongeveer 15%, want die sluizen worden 24 of 24 uur gebruikt en zitten vol.
0: Journalisten van de Amerikaanse nieuwsmedia CNN, Politico en MS Now hebben opnieuw toegang tot het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump had hun perskaarten vorige week ingetrokken omdat ze volgens hem fake news verspreiden. Een rechter oordeelde gisteren dat die beslissing niet wettig is en dat de journalisten meteen opnieuw toegang moeten hebben tot het Witte Huis tot de zaak grondiger is onderzocht. Vanochtend werd de journalisten de toegang nog altijd verboden en toen zijn ze opnieuw naar de rechtbank gestapt. Het Witte Huis heeft nu laten weten dat ze weer binnen mogen. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Fleur Moors brons gewonnen in de wegrit bij de vrouwenbelofte. Het goud was voor de Slovaakse Gladonova. Zij versloeg de Canadese Holmgren in een spurt met 2. Het weer vanavond licht bewolkt, temperaturen vannacht rond 11 graden. Morgen veel zon en tot 24 graden. Ook het weekend wordt zacht en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
1: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

thuis met het cafard. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen. Ja, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja!

0: Langs aan de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw.

0: ik leef slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.
1: Echt

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De douane heeft vandaag ruim 2 ton cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen, dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het gaat al om de 3e grote drugsvangst in de haven deze week. Ze zaten verstopt in een lading bananen. De container was afkomstig uit Zuid-Amerika. In Herentals in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom ze afgelopen nacht in de cel zat is niet bekendgemaakt. Ze zou vanmorgen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek en de camerabeelden moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek doen. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
1: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
0: Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran is geschrapt, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. En apolitiek blijven tegenover genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. En dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran, die zegt liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Fleur Moors de bronzen medaille behaald in de wegwedstrijd bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest dan bergop lossen. Het goud gaat naar de Slovaakse Gladonova voor de Canadese Holmgren die het zilver pakt. Die twee waren beter, zegt Fleur Moors.
2: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik weet sowieso dat ik niet echt het klimmerstype ben, meer van de punch. Dus ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg, dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
0: Vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. En erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: met Brecht Schaprechts. De algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Peter de Kroebele, jij hebt geluisterd. Wat heeft hij gezegd?
1: Wel, het was heel opvallend, vooral dat even vermelden, dat in het begin, toen Netanyahu klaar stond, heel wat delegaties de vergadering verlieten. En hij noemde hen dan allemaal morele lafaards. En Netanyahu haalde uit naar verschillende landen. Heeft ook gezegd dat heel wat landen miljarden hebben gespendeerd om leugens te verspreiden over Israël. Ook, we hebben geen betere partner dan Donald Trump. Ik dank hem, zei Netanyahu. Maar toch vooral over de vermeende genocide in Gaza, straffe taal. Want Israël heeft zelfs de genocide voorkomen, zei Netanyahu. En het is de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
1: Geen genocide aan de gang in Gaza dus. En alle Joden ter wereld moeten opstaan en trots zijn, zei Netanyahu. Een beetje een voorspelbaar discours vol ontkenningen en verdedigingen. En ook aanvallen op zowat iedereen, behalve de VS.
0: Dank je, Peter. In Roeselare is de vrouw van een dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed en de vrouw van 61 die voor het raam stond werd gered door de brandweer. Kort daarna werd de vrouw opgepakt en na verhoor is ze aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
3: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces-verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkene onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
0: Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe van der Goor, hoe verloopt de koers?
4: Wel, nog 75 kilometer. Een Belg, Sander Willems, rijdt voorop samen met een Noor en een Fransman. En dat trio heeft een anderhalve minuut voorsprong op het peloton. Vic de Smet, dat is de kopman van de Belgen. Eerder al deze week zilver in het tijdrijden. Die had vroeg in de koers een lekke band. Maar de Smet zit heel alert vooraan in het peloton. Het zijn prachtige weersomstandigheden in Montreal. Geen wolkje te bespeuren aan de hemel. Een graad of 22. En daar straks toch nog even zeggen, was er al brons voor Fleur Moors bij de belofte vrouwen. En straks misschien een zesde medaille. Want Vic de Smet geldt hier bij de junioren als een van de favorieten.
0: En dank je, Christophe. Het weer vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en erg zacht dan tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlse premier Benjamin Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt er een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Peter de Kroeble luisterde naar zijn speech die opmerkelijk begon.
1: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
2: Moral cowards.
1: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
1: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
2: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
1: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
0: De Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma is geschrapt van zanger Ed Sheeran, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. Apolitiek blijven tegenover een genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. Dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran. Die zei liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. In Roeselare is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand haar aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door het brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt. Na verhoor is ze ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe Van de Goor, liggen de Belgen op koers voor een medaille?
3: Jazeker, want één Belg, Sander Willems, die rijdt voorop samen met een Fransman en een Noor nog altijd. Dat trio heeft een voorsprong van een goede minuut op 10 achtervolgers. Daarbij zit de Spanjaard Benjamin Noval. Waarom noemen we die? Omdat die jongen nog maar 17 is. Maar die wordt volgend jaar al prof bij Ineos. Dat zegt voldoende. Hè? Een sterke pion dus in de achtervolging. En Vic de Smet, de kopman van de Belgen, wel, die geeft voorlopig niet thuis. Zit een beetje gevangen. Nog 35 kilometer Brecht en dan weten we wie halleluja mag roepen. Naar analogie met Leonard Cohen, die hier op een boogschut van de finish heeft gewond.
0: Dank je, Christophe. Eerder vandaag veroverde Fleur Moors brons bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest lossen bergop. De andere 2 waren beter, zegt ze.
4: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel, maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners en derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg. Dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
0: Het weer nog vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. En het weekend nog een graadje warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: RT Nieuws met Brecht Schabriks. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten is overleden, dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben krijgen psychologische ondersteuning. In Roeselare is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze nu ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Excuus. Die begon met protest toen heel wat delegaties de vergadering verlieten toen Netanyahu klaar stond. Tijdens de toespraak haalde Netanyahu uit naar verschillende landen die Israël niet steunen. Hij ontkende dat er ooit een genocide heeft plaatsgevonden in Gaza. Het is de grootste leugen van de eeuw, zei Netanyahu.
1: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
0: Israël heeft een genocide zelfs voorkomen, zei Netanyahu. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de juniorismannen. Christophe Van der Goor in Canada, de grote favoriet, heeft dus gewonnen. Ja, wij horen Christophe Nies. We proberen over een uurtje nog eens. In een EK-kwalificatie Interland voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en het wordt erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: met Brecht Schabrigs. Kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten, is overleden. Dat bevestigt de politie vanavond. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Hij ontkende dat er in Gaza een genocide heeft plaatsgevonden. Peter de Groeble luisterde naar zijn betoog.
1: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
2: Moral cowards.
1: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
1: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
2: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
1: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
0: In het Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn 2 mannen omgekomen terwijl ze probeerden illegaal het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met tientallen migranten was in de probleem gekomen in de buurt van Le Touquet. 1 man kreeg een hartstilstand in het water. Enkele kilometers verderop is een man dood teruggevonden op het strand. Gisterochtend was op hetzelfde strand al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten vanaf de Franse kust. Gisteren hebben bijna 800 mensen de Engelse kust bereikt. Sport: de Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de juniorsmannen. Voor de Belgen lag geen hoofdrol weggelegd. De grote favoriet heeft gewonnen, vertelt Christophe van de Goor vanuit Canada.
3: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Indrukwekkend op zijn Pogacar, zeg maar. Nog altijd maar 17 jaar jong, die Noval, maar hij slaat straks, net zoals Remco Evenepoel destijds, de beloftecategorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen. Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, in de tijdrit tweede op amper 6 seconden van die Noval, liep achter de feiten aan.
0: En in een EK-kwalificatie interland voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland verslagen met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer: vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon en het wordt warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en nog iets warmer tot 26 graden. Zo donderdag 24 september zit erop. Een goede nacht.

0: 1 uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het Noord-Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn 2 mannen omgekomen terwijl ze probeerden het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met tientallen migranten was in de problemen gekomen in de buurt van Le Touquet. 1 man kreeg een hartstilstand in het water en enkele kilometers verderop is een man dood op het strand gevonden. Woensdagochtend was op hetzelfde strand ook al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten naar Engeland vanaf de Franse kust. De New Yorkse burgemeester Zohran Mamdani heeft gereageerd op de uitspraken van Israëlisch premier Netanyahu tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Daarin haalde Netanyahu onder andere uit naar Mamdani en beschuldigde hij hem van antisemitisme. Maar de New Yorkse burgemeester is niet onder de indruk. De leugens van Netanyahu veranderen niets aan het feit dat er tegen hem een arrestatiebevel voor het internationaal strafhof loopt, zei hij. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is hij ook nog altijd een beetje nerveus.
1: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
0: Italië, België straks dus. En de komende 11 dagen spelen de Belgen daarnaast ook nog tegen Frankrijk en tegen Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League-campagne donderdagavond alvast begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag temperaturen tot 21 graden en zondag tot 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in een klas dat de taal niet beheerst. Volgens het nieuwe decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in een klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regeler om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en ook middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het ook leiden tot een klassenverschil tussen leerlingen. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenote als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders erg bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Of dat allemaal nu bij het eten besproken wordt, is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat het voorgerecht daar bestaat uit zomerpompoen, wilde paddenstoelen met krokante pancetta. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is ook hij nog altijd een beetje nerveus.
1: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt als de tegenstander wat anders doet. Moet je daar weer op reageren? Moet je je team helpen? Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
0: Straks dus Italië, België. En in de komende 11 dagen wordt er ook nog gespeeld tegen Frankrijk en Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League campagne donderdagavond begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag maximaal tot 21 graden. En zondag nog flink warm, eigenlijk tot 26 graden dan. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.